mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

Den Haag aan de leiding. Huilend met een hoofddoek op, lezend en

Goedemorgen, dit is Zondagochtend op Urk. Fijn dat je weer naar Urk FM luistert. Ik wil iedereen hartelijk welkom heten die met ons verbonden is via de radio of het internet. Mijn naam is Jan Pasterkamp en ik wens iedereen een gezegende uitzending toe. Enig tips of suggesties? Ze binnen van harte welkom op het e-mailadres zondagmorgen@urkfm.nl. En begon deze 906e uitzending Huperen met het lied Take My Life. En het wordt gezongen door het jeugdkoor Fox Jubilant uit Waddinxveen.

En we konden net luisteren naar Sela en die zongen voor ons het lied Geef Vrede. Nou gaan we verder met het Urkemannen Ensemble. En die zal voor ons gaan zingen op Psalm 121, het eerste, tweede en het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Hij zal treft u het veld verdriet. De Heer zal u steeds gadeslaan.

En we gaan over met een gedicht van Marie de Haan. Daar stond boven, eindelijk thuis. Heer Jezus, zal ik u straks kennen, als ik u ontmoeten zal? Ik heb u nooit in het echt gezien, maar kent u mij wel misschien? Ik heb tot u gesproken, soms intens en soms verward. Ik was bij tijden heel dichtbij, maar soms ook weer zo ver af. U weet vast de vragen van mij, als ik soms weer twijfelde. Maar u liet me dan weer zien. Voor mij is het geen misschien. En dan geloofde ik uw belofte. Ik ben met je alle dagen. Daarom hoef ik niet te vragen of ik u wel kennen zal. U bent ook voor mij gestorven, aan het kruis van Golgotha. Want dan kijk ik in uw ogen. Zoveel liefde zag ik nooit. U bent zo met mij bewogen. Dan vlucht ik in uw armen. En dan weet ik, na alle strijd, eindelijk thuis. Tot in eeuwigheid.

En net konden we luisteren naar het christelijk gereformeerde jongerenkoor Jichtel Jahu uit Barendrecht. Ze zongen het lied voor ons Bid en Waakt met een solo van Jaco van Houselt. Dan gaan we verder met drie liederen. Heer, wees mijn gids. Blijf bij mij, Heer. En wat de toekomst brengen mogen. En het is een massale samenzang.

Jullie zouden me eigenlijk even moeten zien zitten. Ik zit op de voormalige aanlegsteiger van het paleis van koningin Sissi. Psalm 92 vers 2 zegt, een psalm, een lied op den Sabbat. Het is goed dat men den Heere psalm zingt, o Allerhoogste, dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigt. Nou, bij deze goedemorgen. Of zoals ze hier zeggen, Kalimera. Vanaf dit eiland, waar we de 50ste verjaardag van mijn vrouw vieren, wil ik benadrukken dat we niet dit onbewust als normaal zien, maar we God ieder uur bewust danken dat we dit kunnen en mogen doen. Marianne was 18, zat nog op school en ik 31 toen we elkaar hier op een steilweggetje elkaar eeuwige trouw beloofden. En afgelopen dinsdag vertelde ik haar dat ik geen dag spijt heb gehad van die beslissing. En ik de verdere tijd samen die God ons nog gunt bezegelde met een plaket waarop staat 1995, die poes. Marianne en Lut, even voor de Nederlandstalige luisteraars, een poes is op zijn Urks een kus. Maar dat uitgelegd hebbende ben ik de Heer zo dankbaar hoe ons leven is gelopen. Biologisch gezien zouden we geen kinderen kunnen krijgen, maar God schonk ons een prachtige dochter. Omdat ik een narcistisch persoon was, heeft mijn vrouw 2 keer op het punt gestaan van me te scheiden. Maar op zijn tijd en wijze gaf hij mij, terwijl ik in 2003 geknield voor het podium van de Morgenster, mijn in haat gedrenkte hart, vernieuwd door zijn liefde en genade, terug in mij. En werd ik een ander mens door dat vernieuwde hart. 10.000 redenen tot dankbaarheid. En ik kan er nog wel zo'n beetje aan toevoegen. Maar graag reflecteer ik het ook aan de mensen om me heen en stel ik jou de vraag, hoeveel redenen tot dankbaarheid kun jij bedenken vanaf het moment dat je 's morgens je ogen opent en beleid je dan ook naar boven? Een paar dagen geleden reden we op een gehuurde quad door de bergen hier toen ik onder de rit het nu volgende gedicht bij me binnenkwam en ik bad, God, wilt u deze info gedateerd en gedoseerd bij me binnen laten komen? Over de dag, liefst. Want ik moet dit monster ook nog kunnen bedienen. En is dit gedicht ook namens jullie. Ik heb erboven gezet, dankbaarheid. God, Heere Jezus, wees welkom in mij. Want ieder moment met u als mijn leidsman maakt mijn hartje zo blij. In dankbaarheid knielend voor uw gouden troon, op vakantie op het werk of de plek waar ik woon. U zegent mijn huwelijk, iedere dag die ik leef en ik door uw genade onwijs om u geef. Ik steek het niet meer onder stoelen of banken, aan u alle glorie en zo u te danken. Hier zit ik alleen met de zee om me heen, waar u toen in dat wonder aan de vissers verscheen. Met dit om me heen, Heer, en u in mijn leven, denk ik aan uw offer, om niet mij gegeven. Dan wil ik u loven tot mijn laatste dag, dat u mij, in uw liefde, zelfs uw bloed voor me gaf. Hou me vast, Heer, met een knipoog, want ik kan wel springen. En als dank, Heer, aan u het mooiste lied voor u zingen. Geen vakantie nog zwembad kan mij echt bekoren. Mijn vreugd ligt in u om bij u te horen. Mijn lifeguard bent u als ik dreig te verdrinken. Trekt u mij omhoog, want God laat ons niet zinken. In dankbaarheid leggen wij ons, Allerheer, dit gedicht als bedankje aan uw voeten neer. Een dankbaar hart, mensen, zwijgt nooit. Vanuit Valeraki, Griekenland, Lut.

Opwekking 688 was dat net, genade zo groot. De Urkerman en zangvereniging Ongerungenschool Novader met Luister naar uw heilands pleiten.

En we gaan nu verder met een gedicht waar boven staat als een kind. En dit is geschreven door Marie de Haan. Leer mij, o God, te worden als een kind, zodat ik in u alleen mijn godsvertrouwen vind. Dat ik aan uw hand gelukkig voort zal gaan, wetend, met mijn vader kom ik altijd thuis aan.

En dat was net het lied Abba Vader, zongen door Elise Hout. Nou gaan we verder met het christelijk gemengde koor Loof den Heer het Notter. Gods eeuwigheid breekt aan, dat zal ze nou voor ons gewoon zingen.

En begon Overder met de gedicht Er stond boven alle dagen, en dit komt van Marie de Haan. Ik ben met je alle dagen, zegt God in zijn woord. De dagen dat je eenzaam bent, dat niemand je hoort. De dagen vol verdriet, als het lijkt of niemand je ziet. De dagen vol pijn, als niemand er voor je lijkt te zijn. De dagen dat je niet verder kunt, vol vragen. Juist dan op die dagen zal de goede herder je in zijn armen dragen.

En dat was net het christelijk mannenkoor Eiland Hurrekongelijn van Gerrit Schinkel, zongen ze voor ons De Liefde Die Blijft. We gaan verder met een gemeentezang, Ongelijn van Meindert Willem Kramer, vanuit de Petrakerk van Urk. We gaan luisteren naar Psalm 87, het derde, vierde en vijfde vers. De Filistijn, de Tyriër de Mooren, God zal ze zelf bevestigen en schragen, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen.

En we konden net luisteren naar het christelijk jongmanenkoor Solo Deo Gloria uit Urk. Ze zongen net Achter de Wolken. Jeruzalem, o stad van goud, begon al verder met Willemijn.

En we gaan over met een gedicht van Marie de Haan. En boven dit gedicht staat: God is er. God ziet je als je zelf geen uitkomst ziet. God hoort je als je roept in je verdriet. God is er midden in je strijd. God vergeeft je als je al je zonden belijdt. Alleen omdat de Heer Jezus zijn leven wilde geven. Als je in hem gelooft, ontvang je eeuwig leven.

En dat was net nog een lied van Sela, Geest van waarheid en genade. Het Charizé-decor gaat nou verder met een bewerking van Psalm 119.

En dat was net het Urker Mannenkwartet met Het Zij Vreugde Mijn Deel Is. Nou gaan we verder met Kingenkoor De Nachtegaal Die Zit Heel Speet. En die gaan voor hun zingen het onderste psalm, alle vieren de versen. Juich aarde, juich alom de Heer. De Heer is God erkend dat Hij gaat tot zijn poorten in met lof. Want goedertieren is de Heer.

En we gaan over met een gedeelte van Marie de Haan en daar stond boven een gebed om overgave. Heere, leer ons toch dat uw wil geschiedt, als uw wegen gaat die wij niet begrijpen, dat haak staat op wat wij graag willen. Leer ons u te volgen, opdat uw weg altijd leidt tot een leven zonder tranen, ook al moet het door de strijd. Draag ons dag aan dag naar uw volmaakte heerlijkheid.

En we konden net luisteren naar de zingende zeeman met het lied Het Hemelse Land. The Majesty and the Glory of Your Name. We gaan over met het christelijk gemengde koor Excelsior uit Urk.

En dat was net een gospel zongen door Rose Glisten. Heb God lief. We gaan verder met een niet-ritmische samenzang van het Genemaaien. En we gaan luisteren naar alle drie de versen van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij, de stammen naar Gods naam genoemd, dat vreed en aangename rust.

En we gaan over met een gedicht dat staat boven tot Jezus alleen. En dit gedicht is geschreven door Marie de Haan. Een plaats om te schuilen, om veilig te zijn. Om je vermoeide hoofd te laten rusten. Om je onrustige hart te laten vullen met vrede. Om je zondige leven over te geven, vlucht tot Jezus. Daar in zijn armen is het veilig. Daar aan zijn hart vind je rust. Maar dicht bij hem vind je vrede, die je nergens vinden zal. Al zoek je overal, ga dan heen, tot Jezus alleen.

En we konden net luisteren naar het lied Als het leven soms pijn doet. Het Young Ladies Choir Rejoice at Nunspeet zong het voor ons. En met dit lied binnen we aan het einde van ons programma komen. Zo direct om 10 uur zijn Dirk FM weer een kerkdienst uit. Dat zal wezen vanuit de schuilplaats in de Rinselvuur van Dominee van Vulpen. Vanmiddag om 3 uur kun je luisteren naar Zondagmiddag op Urk. Dan om 5 uur wordt u weer in kerkdienst uit de zonden. En daarin zal u gewoon Dr. G. van Zanden. Vanavond om 7 uur kun je luisteren naar het kinderprogramma Wonderwees. Volgt om 8 uur met Geestelijk op Verzoek. En als laatste om 10 uur bij Urk FM kun je luisteren naar het Gouden Uurtje. Vanaf deze kant wil ik iedereen een gezegende kerkdienst toewensen. En bedanken voor het luisteren naar zondagochtend op Urk. En nog tips of suggesties, wil je wat kwijt? Stuur het naar zondagmorgen@urkfm.nl. Graag tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender.

0: U gaat nu luisteren naar de christelijk gereformeerde kerk van Urk, de schuilplaats.
1: Verhef dan nu uw harten tot God. Onze hulp en verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68. En deze psalm en ook de andere psalmen zijn uitgezocht bij het onderwerp van de prediking. We staan vanochtend stil bij zondag 18. En daarom zingen we over de hemelvaart van Christus, waarin we daar belijdenis doen met deze woorden. Dat doen we dus van nu, daar zingen we van met Psalm 68, de versen 9 en 16.

0: Ook deze morgen komt de Heere tot ons met de belofte en eis van zijn heilige wet. Wij zingen daarna Psalm 24, vers 4. Vervolgens openen we opnieuw samen de Heilige Schrift. Deze morgen doen we dat in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Kolossen, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 17.
1: Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat het uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus heeft de wet samengevat met deze woorden: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

0: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefden. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond, ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt den oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die op hem geschapen heeft, waarin niet de Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en Siet, dienstknecht en vrije, maar Christus is allen en in allen. Zo doet dan allen als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand enig klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven, dit alles doet aan de liefde, de welke in de band der vermaaktheid en de vrede God heersen in uw harten. Tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus woonde rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaalt elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God den Vader door hem.
1: Vanmorgen luisteren we dus naar het onderwijs uit ons leerboek. De Heidelbergse Catechismus zondag 18 vraagt onze aandacht. De vragen en antwoorden 46, 47 en 48 en 49. Zondag 18. Wat verstaat gij daarmee? Opgevaren ten hemel. Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover ons leerboek. De dienst der offeranden zal nu plaatsvinden waar u nu gelegenheid heeft om de Heere te dienen met uw gaven. En de Heere zegene u als ook uw gaven. En wij gaan zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 66, de versen 7, 8 en 10.

Als antwoord op de prediking zingen we na het amen Psalm 47, de versen 3 en 4. Gemeente des Heren, het is inmiddels bijna 14 dagen geleden dat we onze nationale feestdag vierden. Koningsdag. De dag waarop we vrij zijn. Een dag waar we als land en als volk het feest vieren en stilstaan bij de verjaardag van onze koning. Hij werd 59 jaar en dat hebben we samen als land, als volk gevierd. Op allerlei manieren is dat zichtbaar geworden. Voor de kinderen waren er spelen op de basisschool. Onderscheidingen, lintjes zijn uitgereikt. De vrijmarkten zijn gehouden. Oranje concerten kon je bijwonen. En de koninklijke familie die bezocht Dokkum in Friesland. Zijn verjaardag, dat is onze feestdag. Want koning Willem-Alexander is ons staatshoofd. Onze koning. En ook al is zijn macht beperkt, hij maakt deel uit van de regering. En als staatshoofd zet hij zich in om ons land te vertegenwoordigen. Ondersteunt hij initiatieven om mensen te verbinden. Om dingen ook aan te moedigen. En zo probeert hij als staatshoofd invulling te geven aan het koningschap. Om zo goed te doen voor ons volk. En zo vieren we dan jaarlijks zijn verjaardag. En we weten ons ook in dankbaarheid verbonden aan het Huis van Oranje. Op verschillende momenten in de geschiedenis was er een Oranje die beslissend ingreep, optrad, naar voren stapte. En deed wat nodig was voor ons land en voor ons volk. Koningsdag. Morgen is dat 14 dagen geleden. En allemaal hebben we er op een bepaalde manier wel iets aan gedaan. Of je nou de vlag hebt uitgehangen, of iets lekkers haalde voor bij de koffie, je stond erbij stil. Vandaag, vanochtend in deze eredienst, gaat het over een andere koningsdag. Die koningsdag, de kroningsdag van Jezus Christus, waar we juist in deze week bij stilstaan. De hemelvaart van Jezus Christus. Hemelvaartsdag is een feestdag. En iedereen is vrij. Maar beleven we dat ook zelf en als land en volk ook als een feestdag waar we heel inhoudelijk naar de hemelvaart kijken? Eerlijk gezegd lijkt, en ik hoorde dat van een collega en ik geef het maar gewoon door, een feestdag eerder een fietsdag. Een dag waar je vrij bent en in het voorjaar erop uittrekt. En hier op Urk hebben we dan de gewoonte om nog twee kerkdiensten te beleggen. Aan de wal is dat beperkt tot maar één kerkdienst. Hemelvaartsdag. Het krijgt ook veel minder aandacht dan bijvoorbeeld de kerstdagen of de paasdagen. Daar leef je naartoe, daar sta je bij stil, daar wordt veel langer over nagedacht. Hemelvaartsdag. In deze leerdienst vanochtend luisteren we opnieuw naar een fragment uit de 12 artikelen van het geloof. We staan stil bij het 6e artikel daaruit. En als we het bij elkaar nemen, dan luidt het als volgt. Ik geloof in Jezus Christus die opgevaren is ten hemel. We gaan luisteren naar het onderwijs wat tot ons komt en aangereikt wordt door ons leerboek, de Heidelberger Catechismus, zondag 18. Die spreekt over Christus' hemelvaart. En we letten in de eerste plaats op zijn verheerlijking. In de tweede plaats letten we op de verwondering. En in de derde plaats de verwachting. Christus hemelvaart. We leren daar drie dingen uit. Zo reikt ons leerboek aan. Zijn verheerlijking. En dan letten we vooral op vraag en antwoord 46. Het stelt ons tot vragen en moet ons leiden tot verwondering. En dat vinden we in de vraag en antwoorden 47 en 48. En tenslotte de verwachting die we mogen hebben grond van de hemelvaart en daarvan spreekt vraag en antwoord 49. Als eerste dus de verheerlijking in de hemelvaart van Christus. Waar lezen we nu over de hemelvaart van de Heer Jezus? Als ik dat vraag aan jullie jongelui, dan geef je direct het antwoord. Dat lezen we met name in Handelingen 1. Op
Dat moment daar in de Bijbel lezen we over de dag dat Christus terugkeerde naar zijn Vader. Opgenomen werd in de hemel. Pasen, de opstanding van de Heer Jezus Christus, ligt dan 40 dagen achter hem. De dag waarop hij de dood en de macht van de hel heeft gebroken door zelf vanuit de dood op te staan in een nieuw leven. En nu 40 dagen later keert hij terug naar de hemel. En in die 40 dagen zijn er allerlei ontmoetingen geweest. Nee, niet meer met zomaar allerlei mensen. Ontmoetingen met de broeders en de zusters. Hem die in geloof verbonden zijn aan Jezus Christus. Hij heeft ze opgezocht, bemoedigd, onderwijs gegeven. En zo is hij telkens weer verschenen in de kring van de broeders en van de zusters. En nu, op deze 40ste dag, is hij samen met zijn jongeren. Die 11 discipelen. En ze zijn onderweg en ze lopen naar een hele bekende plek. Ze gaan de Olijfberg op. Dat deden ze wel vaker. En ze spreken met elkaar. En dan klinkt de vraag vanuit de kring van de discipelen: is dan dit het moment? Zal het nu gaan gebeuren? Gaat het nu dan gebeuren dat u uw koninkrijk zult oprichten? En ze krijgen antwoord. En dat antwoord, als ik dat zo samenpak, is: nog niet. Jawel, dat koninkrijk van Jezus Christus, het komt, maar nu nog niet. En ze krijgen de opdracht bij herhaling om de getuige te zijn van Jezus Christus. Ze moeten verkondigers zijn van die zeer blijde boodschap. Ze moeten de komst van het koninkrijk, ze moeten dat aan de wereld bekendmaken. En dan heft Christus zijn handen op en hij zegent zijn jongeren. En terwijl hij ze zegent, vaart hij naar de hemel. Wordt hij, zo lezen we in de catechismus, opgeheven, opgenomen in de hemel. Zijn Vader die aan hem trekt. De engelen die hem naar boven hebben gedragen. En dat, zo lezen we in de catechismus, voor de ogen van zijn jongeren. Ze hebben het gezien. En ze keken hem na. En ze bleven ook kijken, ondanks dat er een wolk tussen schoof. Ze bleven kijken naar de hemel waar Christus werd opgenomen, hun meester. Totdat die engelen komen. En ze vertelde: zoals hij heen gegaan is, zo zal hij terugkomen. Herinnert wij dan de opdracht die ze van de zaligmaker hadden ontvangen. Zijn verhoging, letterlijk, verhoogd in de hemel. Jawel, nadat hij eerst gekomen was in deze wereld. In de vernedering. In de gebrokenheid, in deze zondige wereld. Je zou dat zijn wereldvaart kunnen noemen. Te midden van de zonde en ongerechtigheid. Daar heeft hij gewoond, daar heeft hij geleefd, daar trok hij in rond. Die gebrokenheid, die raakte ook hem. En die trappen van vernedering, die gingen al maar dieper. Zo diep, dat hij ook in het diepste uitkwam. Je zou dat zijn hellevaart kunnen noemen. Zo diep vernederd, zo onder de toren van God. Maar nu de trappen van verhoging, zoals ze dat noemen in de leer van de kerk. Dat was zijn opstanding, opgestaan uit de doden. En nu zijn gaan naar de hemel. Dat ingaan in dat hemelse paleis. Dat ingaan in de plaats waar hij hoort. Ingaan de plaats waar hij woont en troont. En bij het ingaan in de hemel, opgenomen in de hemel, begeleid door een menigte van engelen. We hebben ervan gezongen, toch? Psalm 24, die zingt van het ingaan van de koning. En we zingen die psalmen met het oog op Christus. Waar die engelen het gezongen hebben, terwijl ze met Christus meegingen naar de hemel. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijs, eeuwige deuren. Rijs omhoog, opdat de koning in mag rijden. Opdat ge uw koning zult ontvangen. En het andere hemelkoor dat in de hemel is, dat gaf als antwoord de vraag: wie is dan die vorst zo groot in eer? Wie is die vorst zo groot in kracht?
En het hemelkoor dat met Christus meeging. En dat hemelkoor in de hemel barstte uit in gejubel. Het is God de almachtige opperheer. Het is God geweldig in het strijden. Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. En toen gingen die eeuwige deuren omhoog. Die deur naar de hemel ging open. En Christus ging de hemelzaal binnen. Begeleid door de engelen. Ontvangen door die legioenen van engelen. En de heiligen van het oude verbond, die in de hemel bij God zijn, die hebben het gezien. Aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Die na de dag van Christus hebben uitgezien, zo lezen we in de Hebreeënbrief. Die halsreikend hebben gezien naar de komst, naar de dag van Christus. En deze dag is gekomen. Dit is de dag waarin ze het gezien hebben dat hun geloof niet ijdel is, maar dat Christus gekomen is. Deze dag. Of dacht u van koning David? Koning David, die de belofte had ontvangen dat het koninkrijk dat hij ontvangen had, het koningschap dat op zijn schouders was gelegd, dat het een eeuwig koninkrijk zou zijn. Hij had het geloofd. En nu heeft hij het gezien met zijn eigen ogen. Zijn nakomeling. Zijn zaligmaker. Jezus Christus die met macht en heerlijkheid de troonzaal binnenkomt. Het is zijn koning. En voor hem is hij neergeknield. Heeft aan hem zijn kroon aangeboden. Of wat dacht u van koning Salomo? Die zoveel gaven had ontvangen. Rijkdom en heerlijkheid, maar vooral zoveel wijsheid en inzicht. Maar meer dan Samuel, Salomo gaat de troonzaal in. Duizelingwekkend is zijn rijkdom, zijn heerlijkheid en zijn wijsheid. Meer dan Salomo gaat de troonzaal binnen. Wat een vreugde. Daar in dat hemelhof. Vreugde ook voor Christus zelf. Hij die in de stilte van de eeuwigheid de opdracht gehoord en aanvaard dat het gezegd heeft. Zie, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen, Vader. Hij die gegaan was tot in de diepte van de godsverlatenheid toe. Die alles volbracht heeft. Hij die op de dag van zijn hemelvaart eer en glorie ontvangt. Hij komt weer thuis. Ja, je kunt het met die woorden uit die gelijkenis van de verloren zoon wel zeggen. Hij die de verloren zoon was. Hij die verloren is gegaan. Hij komt weer thuis bij zijn vader. Wat een vreugde ook voor zijn vader. Voor God de Vader in de troon. Deze mijn zoon was dood, maar hij leeft. Vreugde is er zo in de hemel. Maar vreugde is er ook op de aarde. En we lezen daarvan in het Lucas-evangelie, aan het slot daarvan. Lucas 24. Daar haalt Lucas kort ook de hemelvaart aan. Hij spreekt daarover. En de laatste verse van Lucas 24, daar beschrijft hij dat. En dan benadrukt hij de blijdschap. Hij, dat is Jezus, leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem. En keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel. Terwijl ze God loofden en dankten. Blijdschap dus ook op de aarde. Maar waarom dan? Het is toch een afscheid? Het is toch een vertrek? Blijdschap is er op de aarde. Blijdschap is er bij de discipelen. Blijdschap is er bij de gelovigen. Omdat het geen afscheid voor altijd is. Maar een afscheid is voor even. Christus was 33 jaar op de aarde. En dat is in het licht van de eeuwigheid ook maar even. Hij moest hier zijn omdat hij werk moest doen. Hij was hier, en dan gebruiken we de woorden uit vraag en antwoord 46. Hij was hier op de aarde ten goede van zijn kerk. Daarom kwam hij met kerst en werd hij gelegd in een kribbe. Daarom ging hij die weg
van het lijden en sterven, in de bitterheid van de dood toe. Daarom brak hij uit die banden van de dood op Paas. Hij is opgenomen, heen gegaan naar de hemel, maar dat is maar voor even. Want hij komt terug. Hij komt terug om zijn koninkrijk definitief te vestigen. Ja, zegt u even. Inmiddels duurt dat al wel zo'n 2000 jaar. En toch in het licht van de eeuwigheid is dat maar even. En jawel, het duurt en de terugkomst van Christus wacht, daar wachten we nog op. Maar die tussentijd geeft God ons als genadetijd waarin hij langmoedig is. Peter schrijft erover in zijn zendbrief. Omdat het nu nog de dag van de zaligheid is. De dag waarop de verkondigers van het evangelie uitgaan. De dag waarop we het woord van Christus lezen. De dag waarop we genade ontvangen. De dag van zalig worden. En juist als we daar nog buiten staan, is het geduld, de langmoedigheid, deze genadetijd moet dan een aansporing zijn om die God te zoeken. Blijdschap is er bij de kerk, omdat Christus terugkomt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, zo lezen we. Ik laat dat nu liggen, dat komt uitgebreid aan de orde in zondag 19. Blijdschap. Blijdschap is er in de hemel als ook op de aarde. Want hij is in de hemel niet om te rusten. Niet om als het ware een soort vakantie te houden. Nee, Christus is daar in de hemel ten goede van zijn kerk. De discipelen zullen ongetwijfeld teruggedacht hebben aan het onderwijs van de zaligmaker. De woorden die hij sprak in die zaal toen ze het Pascha vierden, waar het avondmaal is ingesteld. U vindt ze in Johannes 14 en Johannes 16. Ik ga heen tot uw vader en mijn vader. Ik moet heen gaan om in dat vaderhuis met die vele woningen om daar plaats te bereiden. Hij is daar in de hemel om te zorgen dat alles in orde is, zodat de kerk van Christus, de bruidskerk, thuis komt. Hemelvaartsdag. Dus ook deze week, als we die feestdag vieren, is een dag van blijdschap. Een dag van voordeel, omdat Christus in de hemel is. Daar is hij ten goede van zijn kerk. En hij zal daar zijn kerk thuis halen. Een dag om ook dat verlangen aan te wakkeren. De verwachting, het uitzien naar zijn terugkomst. Zo leven we toch? In deze wereld, maar niet van deze wereld. Op reis door deze wereld, door deze tijd heen als vreemdeling. Omdat we hier onze bestemming niet hebben, maar onze bestemming ligt bij Christus, is bij hem in de hemel. Dat is het eerste, de verheerlijking. Letten we nu op het tweede, de verwondering. Wat we vinden in de vragen en antwoorden 47 en 48. Het kan zomaar zijn dat dat bij jou ook zo is. Dat er vragen naar boven komen. Maar hoe kan dat nou? En hoe moet dat dan? En klopt dat eigenlijk wel? Christus die zegt dat hij zijn kerk, zijn bruidskerk lief heeft. Dat hij het oog heeft op al de gelovigen. Allen die aan hem zijn gegeven. Dat hij daarmee in liefde verbonden is. En hij gaat weg. Als het even horizontaal benaderen. Als mensen onderling dat tegen elkaar zeggen, ik hou van je, maar ik ga wel weg. Klopt dat wel? Op een dag van vandaag, als je je moeder in het zonnetje hebt gezet, en het uitgesproken hebt, moe, ik hou zoveel van je, dan wil je toch bij je moeder zijn? Of jullie, een jongen en een meisje die elkaar ontmoeten hebben en je houdt van elkaar, dan wil je toch juist bij elkaar zijn. Het is ook een slecht teken in een huwelijk als twee mensen, een man en een vrouw, tegen elkaar zeggen, we houden van elkaar, maar we willen liever niet bij elkaar zijn. Dat klopt toch niet? Dan is er toch wat aan de hand. Een slecht teken als je toch bij elkaar weg wilt gaan. En leg dat nu eens naast de belofte die Christus gedaan heeft vlak voordat hij wegging. U vindt dat in Mattheüs 28. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. En hij gaat naar de hemel. Maar die vragen die kunnen zomaar naar boven komen bij jou. Of bij u.
Het zijn geen nieuwe vragen, vinden ze hier in de catechismus. Vragen die in de tijd waarin de catechismus geschreven werd ook nadrukkelijk opspeelden. Er was een hele discussie onder de protestanten, een hele discussie en een verschil van inzicht tussen Luther en Calvijn. Ze waren het op dat punt niet met elkaar eens. Kijk, wat ze delen met elkaar, Luther en Calvijn, is dat de Heer Jezus echt mens is geworden. En God is gebleven. Alleen dat wat er dan gebeurt bij de hemelvaart, daar hadden Luther en Calvijn een verschil van inzicht. Luther zegt nee. Bij zijn hemelvaart is zijn mensheid ook al overal tegenwoordig geworden. Zijn mensheid is nu ook overal. Die is en in de hemel als ook op de aarde. Nee, zegt Calvijn. En de catechismus spreekt hem hierna. Zijn menselijke natuur. Als mens is hij in de hemel. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit meer van ons. Kijk, zijn lichaam is een echt lichaam. Een verheerlijk lichaam, omdat hij opgestaan is aan de andere kant van het graf, aan de andere kant van de dood. Maar hij is mens gebleven. Echt mens. En mensen zijn gebonden aan tijd en aan plaats. En wij zijn nu hier in de schuilplaats, of u verbonden met ons thuis of waar u dan ook bent. Dan zijn we op datzelfde moment niet ergens anders. Als mens zijn we gebonden aan tijd en aan plaats. En hij die God is gebleven, is echt mens geworden. Maar hoe zit het dan? Dan komt er een nieuwe vraag. En die vinden we in vraag en antwoord 48. Maar hoe zit dat dan? Zijn er dan twee delen? Worden dan de twee naturen van elkaar gescheiden? Dat dan nu zijn godheid en zijn mensheid als het ware los van elkaar zijn? Nou, het antwoord dan voor wat dan volgt is dan een klein beetje ingewikkeld. Ik zal proberen wat samen te pakken. Wat hieraan beleden wordt is dat Christus God en mens is. En als mens is hij in de hemel en niet meer op de aarde, maar zijn godheid is overal. Je kunt zijn godheid niet als het ware opsluiten tot alleen in zijn mensheid. Zijn godheid is in de hemel als ook op de aarde. Dus naar zijn mensheid, naar zijn lichaam is hij in de hemel. Maar zijn godheid is overal. Dus ook bij en in zijn lichaam, maar ook hier op de aarde en in de hemel. En misschien zeg je wel, nu duizelt het me. Hier begrijp ik nu niks van. Ik ook niet. Want dit is niet te begrijpen. Daar is ons verstand veel te klein voor. Als we dat zouden kunnen begrijpen, dan zouden we, en dan heel letterlijk, God als het ware in de greep hebben. Dan zouden we groter zijn dan God als wij zouden kunnen uitleggen, verklaren hoe dit precies zit. Dat hij God en mens is en hoe die twee tot elkaar verbonden zijn. Dat is voor ons onbegrijpelijk. Dat vraagt om geloof. Geloof wat leidt tot verwondering. Dat hij God is en dat God veel groter is dan dat wij kunnen denken, dat wij kunnen beredeneren. En dat die verwondering leidt tot aanbidding. Dat Jezus Christus nu in de hemel is, ten goede van zijn kerk. En dan komt ook die slotvraag, die vierde vraag van zondag 18. Wat hebben we daar nu aan? Wat is het nut van de hemelvaart van Christus? En dat is het derde, dat is de verwachting. Christus die in de hemel is, ten goede van zijn kerk. We hoorden dat al in vraag en antwoord 46. En dat wordt hier verder in uitgewerkt. Laten we het proberen ons voor te stellen hoe dat heeft plaatsgevonden. Dat ingaan van Christus in de hemel. U zegt, dat kan toch niet? Want we hebben toch geen beeld van de hemel? Toch wel, de Bijbel geeft ons een voorbeeld, een tegenbeeld van de hemel. En dat is zichtbaar, dat ligt op zoals de tabernakel gebouwd is. Zoals de tempel later gebouwd is. En in de diensten die plaatsvonden. En met name in het werk van de hoge priester. Daar zie je iets oplichten van wat het betekent dat hij nu in de hemel is. Want wat gebeurt er bij het heiligdom?
Wat vond er plaats op dat voorhof van de tempel en daarvoor de tabernakel? Daar werden offers gebracht. Elke dag opnieuw brandoffers en zondoffers. Dan werd er een dier gedood, dat werd opgeofferd, helemaal verbrand. En dan vloeide het bloed van de verzoening. Maar op één dag was die dienst in het heiligdom anders. Dan deed niet een gewone priesterdienst, maar dan deed de hoge priesterdienst. Dan bracht de hoge priester een offer. Dan was hij daar bij het brandofferaltaar en dan slachtte hij daar een dier. Dat dier dat werd helemaal verbrand en dat bloed bij het slachten was opgevangen in een schaal. En nadat het offer was volbracht, nam hij die schaal en dan ging hij het heiligdom in. En liep hij met die schaal bloed het heilige in. Nee, daar moest hij niet zijn. Langs de tafel met de toonbroden en langs dat reukofferaltaar, voorbij ook de gouden kandelaar die licht gaf in het heilige, liep hij door naar een gedeelte wat streng verboden is voor mensen. Behalve dan op die ene dag. Op de grote verzoendag. Dan ging dat grote, zware gordijn waar de engelenfiguren op geborduurd waren, als een symbool dat niemand daar binnen mocht, ging opzij. En dan ging de hoge priester alleen naar binnen, in het binnenste heiligdom, om daar het bloed te sprengen op de ark van het verbond en voor de ark. Om zo met het sprengen van dat bloed verzoening te doen voor de priester zelf, maar ook voor het hele volk. Jezus Christus, hij is de grote hoge priester. Zo beleiden we dat toch? Zo lezen we dat toch in de schriften? Hebreeën 4 spreekt over een grote hoge priester die door de hemelen doorgegaan is. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Hij de grote hoge priester die tegelijkertijd ook het Lam van God is. Die zichzelf heeft geofferd. Die op het altaar van Golgotha verteerd is onder de gloeiende, de brandende toren van God. Dat was Goede Vrijdag. En nu bij de hemelvaart is hij ingegaan tot in het binnenste heiligdom. Ingegaan in het heilige der heiligen. Zo lezen we dat in Hebreeën 4. Nee, niet met een schaal bloed. Maar met de tekenen, het bewijs van zijn lijden en sterven. Want zegenend is hij heen gegaan. Het laatste wat zijn jongeren zagen, waren zijn handen. Met de littekenen van zijn lijden en van zijn sterven. En het eerste wat gezien is in de hemel, dat zijn zijn handen, zijn doorboorde handen. En zo is hij gekomen in het binnenste heiligdom, bij Gods genadetroon, voor God de Vader. En heeft hij zijn handen getoond. Dat het bloed van de verzoening gevloeid heeft. Dat de verzoening is gedaan. Dat er betaald is voor de zonde. En op grond van dat offer, op grond van dat bloed wat hij gaf, is hij de voorspreker. Is hij in de troon van God waar hij bidt. Nee, niet in een wensende vorm. Dat hij wel graag dingen zou willen die ook misschien niet zouden gebeuren. Maar zijn bidden is een eisen, dat is een opeis. Daar eist hij het loon op dat wat hij verdiend heeft. En hij is die grote hoge priester die nu in dat binnenste heiligdom is. Maar nog een vergelijking met die hoge priester. De hoge priester in het Oude Testament, en we lezen er ook van het Nieuwe Testament, die droeg prachtige kleding. Een onderdeel daarvan was de borstlap. Een prachtig geborduurde lap die hij voor zich had met daarop edelstenen. 12 edelstenen. En daarin gegraveerd de namen van de stammen van Israël. Jezus Christus, hij is daar in de troon bij God. Als voorspreker, nee, heeft die borstlap niet nodig. Hij pleit, hij bidt en dat doet hij voortdurend. Christus is die voor ons gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij staat daar. En de namen van de kerk, van alle die aan hem gegeven zijn, staan in zijn hart gegrift. Hij is daar ten goede van zijn kerk. En hij bidt daar. Hij doet daar dienst. En dat doet hij
door te horen naar onze gebeden. Door onze gebeden die we opzenden, die vaak zo onbeholpen zijn. Die onvolledig zijn. Waar we ook zo vaak kunnen bidden om dingen die zondig zijn. En wat Christus doet, hij neemt onze gebeden. Hij reinigt ze. Hij volmaakt ze en brengt ze dan aan de oren van God de Vader. Hij bidt. Hij die bidt voor de kinderen van God. En hij bidt dat ze zullen geloven. En juist op de momenten dat ze vallen in de zonde van ongeloof. Hij bidt om moed als ze moedeloos zijn. Hij bidt als ze zelf biddeloos zijn. Want hij is de getrouwe hoge priester. Juist ook als wij zo ontrouw zijn. Hij bidt. Hij bidt om de komst van het koninkrijk. Hij bidt het ook nu. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van deze wereld. Hij bidt. En dan spreekt de catechismus over een beeld van een pand en van een tegenpand. Christus die het pand is in de hemel en de Heilige Geest die we ontvangen als een tegenpand. En dat is een beeld dat we vandaag niet zoveel meer gebruiken. Laat ik het proberen uit te leggen met een voorbeeld dat we allemaal wel herkennen, denk ik. Ik heb hier een trouwring. En wat is deze ring voor u waard? Nou, het antwoord is dan, hangt van het gewicht af en de kwaliteit van het goud. En dan kun je het uitrekenen, de actuele goudprijs, maal het gewicht. Dan kun je precies op de cent nauwkeurig uitrekenen wat die ring voor u waard is. Ja, dat is de vervangingswaarde om zo'n ring te kunnen betalen, om zoveel goud te kunnen kopen. Maar deze ring, die is voor mij veel meer waard. Deze ring staat symbool voor de trouw en de liefde van mijn vrouw. Die heb ik van haar gekregen, nu bijna 25 jaar geleden. Op de dag dat we getrouwd zijn. Dat we elkaar beloofd hebben, dat we bij elkaar zullen blijven, voor elkaar zullen zorgen. En er altijd zullen zijn in voor- en in tegenspoed. Deze ring die heeft voor mij ontzaglijk grote waarde. Daar moet u aan denken. De zaligmaker die in de hemel is. Echt mens. Met een echt lichaam. Net zoals wij dat hebben. Hij die daar is als het hoofd van de kerk. En die staat daarmee garant. Dat heeft hij beloofd. Dat is vast en zeker. Hij zal zijn kerk thuis brengen. Hij zal zijn kerk thuis halen. En hij staat nu aan het voorbereiden. Die scheiding die er nu is, is er maar voor even. Die bruidskerk komt thuis. Hij is daar in de hemel. Denk dan maar aan een trouwring. Je weet dat ook al is je vrouw of je man er niet bij. De belofte van trouw en liefde die gaat mee. Die geldt, ook als die andere niet is. En zijn kerk heeft dan ook een tegenpand ontvangen. Als het ware ook een trouwring. Dat is de Heilige Geest. Die Heilige Geest die gegeven is aan de kerk. Die woont in de gelovigen. Die werkt in de gemeente. Met dit doel. Zodat we zullen zoeken wat boven is. Die Heilige Geest die werkt en doorwerkt en daarop aanwerkt dat we gaan verlangen. Dat we gaan uitzien naar die grote dag dat de bruidskerk thuis komt. De dag van de bruiloft van het Lam. Dat uitzien. Dat verwacht. Met dat gebed, wanneer komt die grote dag? Om dan altijd bij Jezus Christus te zijn. Weet u het nog? Kleine 14 dagen geleden, Koningsdag. Een dag van saamhorigheid. Een dag van gezelligheid. Een feestdag. Om moment even stil te staan bij datgene wat we ontvangen hebben in het Huis van Oranje. En de vraag is aan jou, aan u en aan mij. Zijn wij onderdaan van koning Jezus? Ook dat vraagt om saamhorigheid. Om met elkaar verbonden te zijn. Aan elkaar verbonden aan de koning van de kerk. Colossenzen 3 spreekt daarvan. Dat geeft die blijdschap. Dat hij voor ons ten goede in de hemel is.
en dat hij terugkomt. Dat het ons brengt tot aanbidding van zijn grootheid, zijn genade. En dat we verwachtingsvol uitzien naar zijn wederkomst, dat we zo werkelijk een Maranatha-gemeente zijn. Of ben je nog niet zijn onderdaan? Dat kun je vandaag nog worden. Kijk, onderdaan worden van het Koninkrijk der Nederlanden, dat is een hele ingewikkelde procedure. Dat is een traject waar allerlei voorwaarden aan vastzitten. Je moet inburgeren totdat je uiteindelijk dan Nederlander wordt. Maar onderdaan worden van deze koning. Hij vraagt maar twee dingen. Dat is komen tot zijn licht. Jawel, vanuit onze duisternis en met onze duisternis. Maar hij reinigt van alle zonde. Komen tot zijn licht. En de tweede, wandelen als kinderen van het licht. Amen.

Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.

'Smorgens loop de struinen door de duinen en ik hoor het ruisen van de zee. De meeuwen die ik strakjes brood

Luisteraars, een hele goede middag bij het programma Zondagmiddag op Urk. Het is zondag 14 juni. Ook deze stralende zondagmiddag heb ik weer hele mooie liederen voor u samengesteld. Ga deze zondag beginnen met de Bill Caters, solo Donny Summer. We gaan luisteren naar het mooie lied, de 99. Vanuit de studio wens ik u veel luisterplezier toe.

We in deze uitzending begonnen met Donny Summer. Hij zong voor u de 99. Christian Verwoerd gaat verder met Hier is ons leven.

De Heer is mijn herder, uitgevoerd door Remco Eckert. En ondertussen zijn de 1600 mannen stilletjes binnengekomen. Zij gaan nu voor u zingen, gij die van God zijt afgedwaald.

Gij die van God zijt afgedwaald, uitgevoerd door de 1600 mannen zingen. En inmiddels komen de vrouwen binnen. We gaan luisteren naar een samenzang van Psalm 147, de versen 1, 6 en 10.

Dit was een niet ritmische samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen, Psalm 147, de versen 1, 6 en 10. Vrouw Kampen reizen we af naar Eerde, daar gaan we luisteren naar het christelijk mannenkoor, de lofzang. Zij gaan voor u zingen, Eer, ik kom tot u.

Heer, ik kom tot u, uitgevoerd door het Christenmanenkoor De Lofzang uit Heerde. We gaan naar Urk. Daar gaan we luisteren naar het Christelijk Jongmannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk. Solo Ans Kofferman. Dank, zij die er.

Ben en Cole kent uitgevoerd door het Urkermans formatie Solo Arne van Ommen. Het christelijk Urkervisserskoor Crescendo is nog onderweg. Daarom gaan de Bilketers eerst zingen The Church in the Weldwood.

En dit waren de bilketers, de Church in de Wildwood. En ondertussen is het christelijk urkenvisserskoor crescendo aangekomen. Zij zingen voor u de Herder der Liefde.

De Herder der Liefde, uitgevoerd door het christelijk Urkevisserskoor Crescendo onder leiding van Lau Kramer. Kees Post gaat verder met Het scheepje van mijn leven.

En dit was een zale samenzang vanuit Tolen. Psalm 69, de versen 1 en 9. Vanuit Tolen reizen we af naar Kampen. Daar gaan we luisteren naar het christelijk kampermannenkoor door Eendracht Verbonden. Toen nog onder leiding van Klaasje Mulder. Solo Ludwig van Gijzegem. Zij zingen voor u. Liefde was het.

Onder leiding van Klaasje Mulder zong het christelijk kampenmannenkoor door Eendracht verbonden. Liefde was het onuitputtelijk. Een solo Ludwig van Gijzigem. Wout van Beek gaat verder met In Gods Hof.

En dit was het Hosanna Choir. Zij zongen voor u Blessed Redeemer. Ga verder met het Urkemannenkoor. Alleluia. Geef de heiland troer in handen.

Geef de heiland roer in handen, uitgevoerd door het Urkemannenkoor Alleluia, met solo van Janneke Eikoop Slachter. Ga verder met het christelijk Urkevisserskoor Crescendo, toen de handleiding van Meindert Willem Kramer. Kom tot het feest.

Daar is plaats aan bruiloftsmaal. Kom tot het feest, uitgevoerd door het Christelijk Urkenvisserskoor Crescendo, toen nog onder leiding van Meindert Willem Kramer. Ga verder met de Zingende Zeeman, het laatste avondmaal.

Vanuit kamp een reiswagen naar Elburg, daar gaan we luisteren naar het mannenkoor Oefening Baardkunst. Zij zingen voor u Walk in the Light.

Walk in the Light, uitgevoerd door het mannenkoor uit Helburg, oefening Bart Kunst. Het Urkemannenzangvereniging Ongeroens met solo van Jan Anker. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.

Vol verwachting blijf ik uitzien, uitgevoerd door het Urkermannenzangvereniging Ongeroens. Ga verder met een samenzang vanuit de schuilplaats, Psalm 89, en daarvan de versen 7 en 8.

En dit was Psalm 89, de versen 7 en 8. En 8, uitgevoerd door een samenzang vanuit de schoolplaats. Ga verder met de gemeentezang onder leiding van Meindert Willem Kramer vanuit de Petra Kerk. Psalm 86, daarvan de versen 3 en 6.

Dit was Psalm 86, de versen 3 en 6. Een gemeentezang onder leiding van Meindert Willem Kramer vanuit de Petrakerk. Gaan we besluiten met Tennessee Ernie Ford. Hij zingt voor u It Is Well With My Soul.

Met het lied It Is Well With My Soul, uitgevoerd door Tennessee Ernie Ford, ben ik ten einde gekomen van het programma Zondagmiddag op Urk. Hoop dat u weer heeft genoten van de muziekkeuze. Heeft u vragen of reactie, kunt u het doormailen naar zondagmiddag@urkfm.nl. Heeft u het programma net gemist of wilt u het nogmaals beluisteren, daar kan dan via onze geestelijke livestream aanstaande woensdagavond 17 juni rond de klok van 20 uur. Wat kunt u nog meer verwachten bij de lokale radio Urk FM? Zometeen om 17 uur zendt Urk FM een kerkdienst uit vanuit Vlaardingen. Daarin zal voorgaan dominee G. van Sanden. Daarna om 19 uur het kinderprogramma Wonderwijs, 20 uur geestelijk op verzoek en om 22 uur het Gouden Uurtje. Vanuit de studio wil ik u bedanken voor het luisteren, een gezegende kerkdienst toe en Deo Volente tot volgende week zondagmiddag.

U gaat zo dadelijk luisteren naar een kerkdienst van de oud-Urker predikant Dr. G. van Zanden vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Vlaardingen. Deze middag zal de schriftlezing zijn uit Efeze 5 vers 21 tot en met hoofdstuk 6 vers 9. En daarbij hoort Heidelbergse Catechismus zondag 39. Het thema deze dienst zal zijn het vijfde gebod goddelijke gezagsdragers. Het eerste punt, onze moeite met het gebod. Wat het gebod vraagt van kinderen. En als derde, wat het gebod vraagt van ouders. Wij wensen iedereen een gezegende kerkdienst toe.

onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan allereerst met elkaar zingen het eerste vers van Psalm 58.

gemeente, uw kerkenraad heeft mij verzocht om met u te gaan behandelen de 39e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Eert uw vader en uw moeder. Met het oog daarop zal ik straks aan u voorlezen een gedeelte uit Efeze 5 en 6. Dus dan weet u dat alvast. We lezen straks uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het 5e en het 6e hoofdstuk. Gedeelte daarvan. Vooraf beleiden we in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en aansluitend wil ik u vragen om het 12e vers van Psalm 102 te zingen. Dus Psalm 102 vers 12. Dus zij Seren naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dat zingen we nadat wij als volgt hebben beleden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, gekruisigd is onder Pontius Pilatus, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.

Gemeente, wij openen Gods woord in het vijfde en het zesde hoofdstuk van de brief van Paulus, gericht aan de gemeente van Efeze. Ik begin te lezen in het 21ste vers van hoofdstuk 5 en lees door tot en met het 9e van hoofdstuk 6. En dat doe ik omdat die tekst samen een eenheid vormt. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat iedere aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Tot zover. Gemeente, wij zullen straks lezen wat er staat in zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus. Gemeente, ik weet niet zo heel veel van Vlaardingen. Ik weet wel dat er mensen in Vlaardingen worden geboren en ook overlijden. En ik vroeg mij af of er een uitvaartverzorging was in Vlaardingen en hoe die dan heet. Hoe? De Hollander. Ik had eigenlijk zelf gedacht, misschien, gehoopt, dat die uitvaartverzorger heette. Draagt ook anders lasten. Of de laatste eer. Maar dat hebt u hier dus niet. Nee. Nou, misschien is dat iets voor de toekomst. De laatste eer. Ik hoop dat u heel weinig op begrafenissen komt. Ik ben zelf predikant. En als predikant kom je vaker dan je lief is bij uitvaarten. En op een uitvaart wordt een laatste eer gebracht. Ja, ik ga zo preken hoor. Dit is de voorafspraak. Wordt een laatste eer gebracht. Dus degene die overleden is, wordt herdacht. Er is vaak een kerkdienst. Er wordt wellicht gezongen en gesproken. En met alle liefde en waardigheid
die je dan hebt als kinderen en kleinkinderen en andere dierbaren als gemeente, draag je iemand naar zijn of haar laatste rustplaats. Daarmee eer je degene die gestorven is. En het zijn vaak juist de kinderen, als die er zijn, die daar het dichtst bij betrokken zijn. En die zorgen ervoor dat alles verloopt naar wens van vader of moeder. Want dat is het laatste en het beste wat je op dat ogenblik kan doen. Ik heb ook wel eens dingen meegemaakt die wat dat betreft een beetje gingen schuren. Als het net niet helemaal klopt. Ik zal u één voorbeeldje geven. Het is maar iets kleins, maar dat is me gebeurd in mijn eerste gemeente. Toen wilden de kinderen een bloem op de kist van een roos, een mooie grote roos, leggen op de kist van, ik meen, moeder die overleden was. En dat was natuurlijk heel mooi bedacht, dat moest dan op het graf gebeuren en de kist was nog hoog. Maar per ongeluk had de uitvaartverzorger de kist al naar beneden laten gaan. En toen stond iedereen er met een bloem. En toen, ja, wat moet je ermee? Dus toen wierpen ze de bloem in het graf en telkens, ik hoorde de doffe dreun van die bloem nog steeds op de kist. Het ging me door merg en been. Het was zo goed bedoeld, het klopte net niet. U hoort het ook. Ik moet er maar niet aan denken. Waarom raakt dat zo? Omdat het erom, het spant erom. Dit is het laatste wat je kan doen. Je kan het niet overdoen. U zegt, wat is het punt? Nou, eer uw vader en uw moeder. Dat is natuurlijk niet iets wat je moet uitstellen totdat ze oud en bedaagd zijn. Tot aan het laatste stukje van het laatste stukje. Eer uw vader en uw moeder is een opdracht voor het leven. Om zo zorgvuldig met je vader om te gaan en met je moeder en allen die over u gesteld zijn. Dat je beseft, het maakt uit wat ik zeg, het maakt uit wat ik doe. Nou, en daar gaan we het over hebben. Daar ligt een hele verantwoordelijkheid voor de kinderen. En dat zijn wij allemaal. Want wij hebben of hadden allen een vader en een moeder. Maar, en dat wil ik met name aan het licht brengen vanuit het schriftgedeelte dat ik u heb voorgelezen. Er ligt ook een opdracht, even zo groot, voor vaders en moeders. Dat zijn we niet allemaal. En voor opa's en oma's, dat zijn we ook niet allemaal. Om het onze kinderen en kleinkinderen en allen die onder ons gesteld zijn, het niet te moeilijk te maken om ons te eren. Dus we gaan straks aan het werk, gemeente. Maar we gaan eerst nog zingen. En dat doen we uit de 103e psalm, waarin die andere vader bezongen wordt. Want het 7e vers zingt, geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost door zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest. En we zingen ook het 9e vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Ik denk dat er ook gecollecteerd gaat worden. En de collecte die is bestemd voor de noodhulp aan de vervolgde christenen in Pakistan. We gaan zingen 103 vers 7 en 9.

Gemeente, wij zullen de tijd nemen om te luisteren naar het onderwijs dat wij ontvangen vanuit de Heidelbergse Catechismus, zondag 39. En als wij dat gelezen en overdacht hebben, dan zullen we aansluitend zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het Allerhoogst en Eeuwig Goed? God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. Het zesde vers van Psalm 25. We gaan eerst met elkaar lezen wat er staat in zondag 39, waarin gevraagd wordt naar wat God wil in het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat het u welga. Zo luidt de versie die Paulus beschrijft in de Efezebrief. En het antwoord is dan dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Het zijn weinig woorden, maar er is veel mee gezegd. En ik wil het over drie dingen met u hebben. Als het gaat over het vijfde gebod of over goddelijke gezagsdragers. In de eerste plaats wil ik het met u hebben over onze moeite met dit gebod. In de tweede plaats wil ik het met u hebben over wat dit gebod vraagt van kinderen. En in de derde plaats wil ik het met u hebben over wat dit gebod vraagt van ouders. Hebt u dat? We gaan het hebben over het vijfde gebod of goddelijke gezagsdragers. En we denken in de eerste plaats na over onze moeite met dit gebod. Waarom moet dat nou gezegd worden? Eer uw vader en uw moeder. Waarom spreekt dat niet vanzelf? Nou, hoop ik iets over te zeggen. In de tweede plaats luisteren we naar wat dit gebod van kinderen vraagt, en in de derde plaats wat dit gebod van ouders vraagt. Gemeente, in de doorgaande behandeling van de Heidelbergse Catechismus, waarin er natuurlijk niet zoveel vaart zit omdat u geen eigen predikant hebt, bent u aangekomen in het stuk van de dankbaarheid. U kent het, hè? Ellende, verlossing en dankbaarheid. En in het stuk van de dankbaarheid wordt beschreven hoe het leven van een christen die tot geloof heeft mogen komen er nu eigenlijk uitziet. Wat is dat voor een leven? Nou, als we de catechismus volgen, dan is dat een leven dat gekenmerkt wordt door gevouwen handen, maar ook door gehoorzaamheid. Gevouwen handen, ja, want het laatste stukje van de catechismus, daarin wordt het Onze Vader behandeld. Het gebed dat Jezus zijn leerlingen heeft willen voorhouden.

als u bidt, bid dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dus een christen die tot geloof heeft mogen komen, dat is een biddend mens. Maar een christen die tot geloof heeft mogen komen is ook een gehoorzaam mens. Want uitgerekend in het stuk van de dankbaarheid wordt elk van de 10 geboden besproken, bevraagd. Wat wil God met het eerste gebod, met het tweede gebod, met het derde gebod en vierde gebod? En nu zijn we aangekomen bij het 5e gebod. Als wij de 2 tafelen van de wet naast elkaar houden, dan valt het ons op dat de eerste tafel van de wet gericht is op mijn verhouding tot God. En dan gaat het in de eerste plaats over Gods eer. Dan gaat het in de tweede plaats over Gods dienst. Abel, hou even op, jongen. Blijf me af. Ik heb mijn zoon meegenomen. Eer uw vader en uw moeder. Gods eer, Gods dienst. Gods naam, want die moet geheiligd worden. En ook over Gods dag. Als we dan op de tweede tafel van de wet komen, dan gaat het over mijn verhouding tot mijn medemens. En nu staat opnieuw de eer bovenaan. Maar nu gaat het over wie moet ik eren. Dan zijn dat in de eerste plaats de mensen die boven mij gesteld zijn. Dus als God zijn geboden geeft over hoe ik mij verhouden moet tot mijn medemens, dan zijn de eerste mensen die in beeld komen de mensen die aan mijn wieg hebben gestaan. Dat is mijn moeder, die mij 9 maanden onder haar hart heeft gedragen. En dat is degene die mij bij haar verwekt heeft, dat is mijn vader. En die 2 komen nu in beeld. En de vraag is, wat moet ik met ze? God zegt, die moet je eren. De catechismus breidt het ook meteen uit. Dat zal u opgevallen zijn bij het lezen, want het 5e gebod, zo zeggen de opstellers van de catechismus, wil niet alleen van mij dat ik mijn vader en mijn moeder eer, maar ook allen die over mij gesteld zijn. Allen die over mij gesteld zijn. Het gaat hier over gezagsdragers, mensen aan wie ik iets verschuldigd ben, mensen aan wie ik iets verplicht ben. Wie zijn dat dan? Nou, dat is mijn moeder. En dat is mijn vader. Maar er zijn meer mensen over ons gesteld. Het zijn de leraren op school. Wat moet ik daarmee? Die moet ik eren. Het is mijn werkgever. Wat moet ik daarmee? Ja, die moet ik ook eren. Het geldt de overheden en hulpdiensten, de brandweer en de ziekenwagen en de politie. Wat moet ik daarmee? Die moet ik eren. En er is iets in ons wat er moeite mee heeft. Ik ben zelf predikant op een vissersdorp. En vissersdorpen staan erom bekend dat ze wat gezag betreft en de overheden betreft niet erg gehoorzaam willen zijn. Hoe is dat eigenlijk in Vlaardingen? Weet u beter dan ik. En wij zijn Nederlanders. Het schijnt dat Nederlanders erg veel moeite hebben met gezag. Hoe komt dat eigenlijk? Zou dat eraan liggen dat we uit Vlaardingen komen of dat we Nederlander zijn? Of ligt het dieper? Het ligt natuurlijk dieper, hè. Want we maken op uit het paradijsverhaal, de val van Genesis 3, dat alle mensen die er ooit zijn geweest, inclusief de moeder van mijn moeder, van mijn moeder, van mijn moeder, Eva, en de vader van mijn vader, Adam, dat die het er ook al moeilijk mee hadden om gewoon te gehoorzamen aan hun vader. Want dat is wat de Heere voor hen wilde zijn. Dus het zit diep in ons dat het
dat dit gebod een en ander aan moeite oplevert. Eer uw vader en uw moeder, ja, dat vinden we ingewikkeld omdat het een verplichting is. Blijkbaar moet het gezegd worden. Ik hoef aan niemand van u te zeggen, je moet eten. Dat gaat over het algemeen helemaal vanzelf en anders ben je ziek. Ik hoef de volwassenen onder ons en de jongvolwassenen onder ons echt niet te zeggen dat ze 's ochtends hun kleren aan moeten trekken. Dat gaat helemaal vanzelf, dat zit in je systeem, dat spreekt voor zich. Dat doe je gewoon. Hoop ik. En ik hoef u een heleboel dingen spreken vanzelf. Maar elk van de 10 geboden moet gezegd worden. Blijkbaar heeft de Heer het nodig gevonden om ons naast 9 andere geboden ook dit gebod te geven. Het moet gezegd worden, dit staat in steen gegrift. God heeft dit met zijn eigen vingers een plekje gegeven op de stenen tafelen. Het schijnt te maken te hebben, ik heb dat eens voor u uitgezocht, het gebod om je vader en moeder te eren, dat ermee te maken heeft, het woord eer, ik weet niet of uw predikanten dat wel eens strooien met Hebreeuws of met Grieks, het woordje eer draagt gewichtigheid in zich. Hè. Je moet gewicht geven, zwaarte geven aan degene die boven je gesteld zijn. En ik heb een docent Hebreeuws eens horen zeggen dat het in de oud-testamentische tijd ook letterlijk zo was, dat je je ouders, als ze ouder werden, dat je ze op gewicht hield. Dus als ze oud en gebrekkig werden en niet meer mee konden doen in het familiebedrijf, dat je ze dan niet achter de kachel wegschoof. En dat je ze hun tijd liet uitzitten, maar dat je voor ze zorgde, ook al konden ze niet meer voor jou zorgen. En hoe doe je dat? Nou, door ze eten en drinken te geven, zoals zij jou jaren en jaren lang van eten en drinken hebben voorzien. Houd je ouders op gewicht. Ja, dat kost dan wel wat. Want de energie en de tijd die je in je ouders steekt, die kun je ergens anders niet insteken. Dat zal een reden geweest zijn waarom God heeft gezegd, eer ze, je moet het doen. Ik vraag het van je. Eer je vader en je moeder. Maar het probleem, het gezag, ligt nog wat dieper. Wij vinden het moeilijk om gezag te aanvaarden en we vinden het moeilijk om gezag te dragen. Waarom hebben kinderen een grote mond tegen hun vader en hun moeder? Nou, omdat ze het niet met je eens zijn. Vader zegt, je moet naar bed. En dochter zegt, daar komt niks van in. Moeder zegt, het is belangrijk dat je genoeg slaap krijgt. Ja, zegt de dochter, maar dat maakt me niks uit. Ik wil niet naar bed. Hè, waar komt dat nou vandaan? Ja, het zit er dus al jong in. Moeite met gewoon het aanvaarden van gezag. Moeite met het feit dat er anderen zijn die sturing en leiding aan je leven geven. We vinden het aanvaarden van het gezag was ook al problematisch in de tijd van Jezus. Het was een gelijkenis, meen ik, die Jezus uitsprak, waarin de mensen zeiden, wij willen niet dat deze koning over ons zij. Wij willen zelf de baas. Dus het aanvaarden van gezag is voor ons moeilijk. Het dragen van gezag ook. Ik ken dominees. Ik ben daar zelf trouwens niet eentje van. Die de gemeente rondgaan. En bij binnenkomst al zeggen, nou zeg maar Piet. Ja, ik weet niet, goed, ik blijf daar verder vanaf hoor. Maar ik denk, ja, maar je bent dominee. Waarom vind je het zo moeilijk om als ambtsdrager binnen te komen? En hoe wil je tot zegen zijn als Piet? Moet je niet gewoon dominee zijn? Omdat dat
de plek is die de Heer je geeft ten opzichte van de gemeente. Het zou toch vreemd wezen als je volstrekt gelijkwaardig met elkaar omgaat. Zou dat werken op de scholen? Als de juf voor de klas staat en zegt, nou kinderen, zeg maar Margriet. En we gaan gezellig naast elkaar zitten. Je mag naar me luisteren, je hoeft niet per se naar me te luisteren. Kijk maar wat je doet. Zou dat werken? Ik denk niet dat dat heel goed gaat in die klas. Ik denk zelfs dat het helemaal misgaat. Waarom is het zo moeilijk om gewoon je plek in te nemen? Om gezag te dragen. Er is een tijd lang is de slogan van de politie geweest. Ik weet dat nog, want ik ben inmiddels 40 jaar oud. Dat de slogan van de politie was, de politie is je beste vriend. Wacht, de politie je beste vriend? Hoezo? Ja, kijk, ik snap het wel. Als die afstand tussen de gezagsdrager en degene die onder het gezag staat te groot wordt, ja, dan gaat het mis. Dan begrijp je elkaar niet meer, dan gaat het langs elkaar heen. Maar de politie moet niet je beste vriend wezen. De politie moet politie wezen. Handhaven. Dat is wat je moet die rol kunnen innemen, anders werkt het niet. Dus wij staan vaak graag naast elkaar op dezelfde hoogte. Maar het heeft de Heere behaagd om in sommige opzichten in het maatschappelijk leven de een hoger te zetten dan de ander. En dat op zich, als iedereen zich daaraan houdt, dan gaat het ook helemaal goed. Maar als de koning zegt, onze vorst, zeg maar Alex, ja, dan lijkt dat heel vriendelijk, maar zo kun je geen koning zijn natuurlijk. Nou, opnieuw iets waaruit blijkt dat we dat gezag ingewikkeld vinden. Maar het gezag is wel door God gegeven. En er zit nog iets, er is nog een probleem met gezag. En dat is dat gezag, daar is macht mee gemoeid. En macht is een heel gevaarlijk iets voor een mens. Als je een politicus te veel macht geeft, en hij kan daar niet goed mee omgaan, en er komt een ondernemer naar hem toe en die zegt, kijk, dat stukje land dat wil ik graag hebben, ik neem jou mee uit eten. Ik zorg ervoor dat jij een mooi huisje hebt in het buitenland, en dan krijg ik dat stukje land. Ja, dat is een positie waarin je alleen gebracht wordt als je macht hebt, als je gezag hebt. Dat is gevaarlijk, moet je maar net mee om kunnen gaan. En helaas, ook als we weer terugkomen bij de kring van het gezin, als het gaat over vaders en moeders en zonen en dochters, dan gaat er heel veel mis. Aan beide kanten. Het valt voor een kind niet mee om het door God gegeven gezag te aanvaarden. Het valt voor een zoon niet mee om een goede zoon te zijn. En voor een dochter niet om een goede dochter te zijn. En ook voor een vader en moeder die zichzelf een beetje hebben leren kennen, die weten het ook. Het valt echt niet mee om een goede vader te zijn en een goede moeder. Maar het is een roeping. En aan die roeping hebben wij gehoor te geven, want het gebod zegt eer uw vader en uw moeder. Dus die structuren die zijn van God gegeven, die hebben we ook te bewaren. En daarin hebben de ondergeschikten de bovengeschikten te eren. Daar ga ik iets over zeggen nu in de tweede gedachte. En daarin hebben de gezagsdragers eerbiedwaardig gedrag te vertonen. Oké. Zijn we klaar voor de tweede? We zijn klaar voor de tweede gedachte. Wat vraagt dit van kinderen? Het gebod zegt eer uw vader en uw moeder. Het gebod zegt niet vereer uw vader en uw moeder. Het gebod zegt zelfs niet hou van je vader en je moeder. Ik hoop dat lukt. Dat je houden van houden kunt van je vader en je moeder, maar dat is niet het gebod. Het gebod zegt eer uw vader en uw moeder. En dat betekent dat je ze moet respecteren.
dat je ze hoog moet houden omwille van hun positie. Eren betekent, ik maak het ze gemakkelijk om mijn vader en mijn moeder te zijn. En eren, dat is een daad. Eren, dat is iets wat je doet. Dat is een maken van een keuze. Je kiest ervoor om de ander hoog te houden. En misschien is dit een goed moment om te kijken naar Efeze 5 en 6, waar ik verder geen exegetische verhandelingen over ga houden. Maar er is iets wonderlijks aan de hand met dat hoofdstuk, met dat tekstgedeelte. En dat is, ik kan het u denk ik wel voor het uitleggen, Paulus schrijft aan het geheel van de gemeente van Efeze. En het blijkt dat de gemeente bestaat uit mannen en vrouwen, kinderen en ouders en slaven en heren. Dat is op zich al verwonderlijk, hè? Of verwondert u zich daar niet over? Die christelijke gemeente daar bestaat uit mannen en vrouwen. In die tijd. Ja, mannen en vrouwen. Kinderen doen helemaal mee. In een tijd waarin kinderen, nou als ze eenmaal volwassen werden, dan konden ze een beetje meedoen in het maatschappelijk leven. Maar de kinderen doen mee in de christelijke gemeente. Hebben een eigen plek. Eigen waarde. En ook de slaven naast de heren hebben hun eigen plek in de gemeente. En Paulus spreekt hen beiden aan. Hij richt zich in de eerste plaats op de ondergeschikten. Ja, dan moet u niet schrikken, maar dat zijn dan de vrouwen ten opzichte van hun echtgenoten. Dat zijn de kinderen ten opzichte van hun ouders. En dat zijn de slaven ten opzichte van hun heren. Of misschien vertaald naar onze tijd de dienstknechten, de werknemers ten opzichte van hun werkgevers. En Paulus geeft beiden een opdracht. En hij begint telkens met degenen die ondergeschikt zijn. Dat is opvallend. In een tijd waarin er alleen tot de vrouwen werd gesproken via hun man, zegt Paulus, ik ga jullie leren hoe je met elkaar om moet gaan. En hij spreekt in de eerste plaats de vrouwen aan, als volwaardige leden van de christelijke gemeente. Vrouwen, ik heb iets voor jullie. En dan zegt hij, je mag je man, je moet je man onderdanig zijn. Hoe dan? Ja, dat maakt nogal verschil natuurlijk, hè? Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Is dat slaafsheid? Is dat een liefdeloos gehoorzamen? Is dat het sloofje zijn van? Nou, dan dient u een andere Christus dan ik. Dat is een liefdesbetrekking waarin ik mij hartelijk onderwerp aan degene die goed voor mij is. En dat is ook meteen wat er achteraan komt. Niet alleen de vrouwen worden aangesproken, maar ook de mannen. Mannen. Hoe staat het er? Ik zal het even kijken, want anders gaat het mis. Kijk eens hoeveel plaats Paulus inruimt om ook de man op zijn plicht te wijzen. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dus Paulus die zegt, je mag het hoofd zijn van je vrouw, ja, maar dan wel zoals Christus het hoofd van de gemeente is. En dat betekent dus niet dat je hart over haar mag heersen. Dat betekent niet dat je zomaar doet wat jij denkt dat goed is, dat je zomaar over haar heen kan walsen, want dan ken je Christus nog niet. Als Christus laat zien wat het betekent om het hoofd van de gemeente te zijn, dan gaat hij op zijn knieën en dan pakt hij een emmer water en dan gaat hij de voeten wassen van zijn dierbare gemeente, van zijn kerk. En als jij man wil zijn en het hoofd van je vrouw, heb je daar het voorbeeld. Dan mag je haar dienen als de leider. Het dienend leiderschap. Dat heb je in de management ook. Dus dat zegt Paulus over man en vrouw. En in één adem gaat hij verder. Want het gaat niet alleen over mannen en vrouwen. Het gaat ook
over kinderen en hun ouders en over slaven en heren. Nog even kort iets over dat laatste, slaven en heren, werknemers en werkgevers. Opnieuw, hij begint bij de slaven. Dus hij geeft daarmee aan, 1, jullie zijn volwaardig deel van deze gemeente. En ik spreek jullie direct aan. Ik ga niet tot jullie spreken langs de weg van jullie werkgevers. Nee, ik zie jullie als volwaardige leden van deze gemeente. Ik spreek jullie aan en ik zeg tegen jullie, doe je werk met ijver. Aanvaard de roeping die je daarin hebt. Maar meteen daarachteraan begint Paulus ook te spreken over de werkgevers. En hij zegt, jongens, je bent heer, hè? Je bent werkgever hier. Je bent de baas. Nou, wees dan ook een goede baas. Houd het welzijn van je werknemers in het oog. Zorg ervoor dat ze hun werk met vreugde kunnen doen. En spiegel jezelf aan die wonderlijke verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Dan gaat het goed op de werkvloer. Dan kan iedereen fluitend naar zijn werk. En dan heb jij niks om je zorgen over te maken. Dus, zo gaat het over het huwelijk, zo gaat het over de werkvloer en zo gaat het ook over ouders en kinderen. Hij spreekt de kinderen aan. Je hebt mensen die vinden het wat vervelend als dominees tegen de kinderen beginnen. Ja, dan heb je Paulus niet aan je kant, hè. Maar Paulus deed het ook. Hij zegt, kinderen, ik heb wat voor jullie. Moet je goed luisteren. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het u wel gaat. En u een lang leven hebt in het land dat de Heer uw God u geeft. Ga dat maar doen. En meteen erachteraan heeft hij het tegen vader en moeder. Hij zegt, vaders, hoe zegt hij het? Hoofdstuk 6, vers 4. Gij vaders, verwek uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. Verwek je kinderen niet tot toorn. Weet u wat de kanttekening zegt? Dat is, door een te grote hardigheid. Dat is oude taal, hè, maar dat begrijpen we nog wel. Door een te grote hardigheid. Tot zulke toorn verwekken waaruit mismoedigheid zou rijzen. Of een weerzin van de kinderen tegen de ouders. En anderzijds zeggen ze dan, ouders mogen soms wel streng zijn. Dat is ook soms nodig. Maar niet zo dat de kinderen een weerzin krijgen tegen de ouders. Abel, wil je alsjeblieft je collectegeld even opbergen, jongen. Ja, dat is opvoeden in de praktijk. Ja. wat vraagt dit van kinderen? Veel. Het vraagt veel van kinderen. De catechismus zegt ervan dat ik ze eer, liefde en trouw bewijs. En dat ik hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. En dat ik ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb. Aangezien het Goden belieft ons door hun hand te regeren. Aangezien het Goden belieft om ze door hun hand te regeren. Ja, je krijgt een vader en een moeder. En dat zijn niet mensen waar jij om gevraagd hebt. Dat zijn mensen die je krijgt. Misschien mag je het vergelijken met als je een vliegtuig instapt. Ik weet niet of het een heel goede vergelijking is, maar toch even een vergelijking. Wie zit er aan de stuurknuppel van het vliegtuig? Nou, in ieder geval iemand, vast een goede piloot hoor. Hoewel je goede en minder goede piloten hebt. Maar dat is niet iemand die ik heb uitgekozen. Dat is iemand die wordt mij toebedeeld. En daar zal ik het dan mee moeten doen. En sommige mensen hebben heel veel geluk. Dat geldt ook in het groot. Hè? Degenen die over ons gesteld zijn. Wij leven in een betrekkelijk vrij land. Degenen die over ons gesteld zijn geven ons een zekere ruimte.
om ons leven vorm te geven, om samen te komen als gemeente, om onze overtuigingen erop na te houden. Dat kan ook anders. Wij hebben daar geluk mee. Ook al ervaren we dat niet altijd zo. Er zijn andere landen waar mensen over ons gesteld zijn, die de kerk verdrukken. En die allerlei belastingvoordelen die wij hebben niet kennen. Of sterker nog, die ervoor zorgen dat je klein wordt gehouden, kort wordt gehouden, arm wordt gehouden als je christen bent. En toch zijn wij allemaal geroepen om onze overheden te eren. Nogmaals, niet te vereren en we hoeven er ook niet van te houden, maar we hebben ze wel op hun plek te houden, respecteren. Eer daarin uw vader en uw moeder, als makkelijk is, ook als moeilijk is. En dat geldt ook voor onze leerkrachten. Er zitten heel wat jonge mensen in de kerk en ik weet niet of jullie zullen de middelbare school ontgroeid zijn, hoewel niet iedereen. En misschien zitten er ook nog wat op de basisschool. Je kunt heel veel geluk hebben met een docent. Er zijn mensen die gaan scheikunde studeren omdat ze een geweldige scheikunde docent hebben. Daar heb je er geluk mee. Echt, dat is mooi. Er zijn ook docenten, dat zijn gewoon niet zulke goede docenten. Soms omdat ze talent missen. Soms omdat ze de kantjes ervan aflopen. En soms omdat ze hun vak niet verstaan. En dan is het heel moeilijk om daarin degene die over je gesteld zijn te eren. Maar je moet het wel doen. Hou ze op hun plek. Dat is iets anders dan over je heen laten lopen. Dat is iets anders dan dat alles maar goed is. Maar onze roeping is om onze gezagsdragers toch op hun plek te houden. En zo komen we uiteindelijk ook in onze gezinnen. Eer uw vader en uw moeder. Wie zit er met buikpijn in de kerk? Misschien heb je ze al niet meer, je vader en je moeder. Omdat je zelf ouder bent geworden of omdat je ze jong verloren bent. Misschien is het ook ingewikkeld, hè? Je kunt geadopteerd zijn en dat ergens degene die je gedragen heeft of degene die je verwekt is, dat niet de vader of de moeder is met wie je opgegroeid bent. Dus dan zul je zelf ook nog even een gedachtesprong moeten maken. Voor sommigen van ons is het gemakkelijk om onze aardse vader en moeder te eren. En het is een geschenk als je een vader hebt gekregen of een moeder die jou op een goede manier en een liefdevolle manier en een begripvolle manier heeft grootgebracht. Dat is niet iedereen gegeven. En als hier staat dat ik geduld met ze moet hebben, met hun zwakheden en gebreken. Als er staat dat ik ze eer en liefde en trouw moet bewijzen, dan denk ik, ja, dominee, je moest dus weten. Ja. Wat dan? Wat moet je dan? Ik ga daar aan het eind van de preek misschien nog iets over zeggen, maar wat ik in ieder geval wil zeggen is, zie op Jezus. Een heel eenvoudig pastoraal advies. Zie op Jezus. Jezus heeft het met alle eerbied gesproken niet erg makkelijk gehad met zijn aardse vader en moeder en hij heeft zelfs geworsteld met zijn hemelse vader. Wist u dat? Met zijn aardse vader en moeder was hij 12 jaar oud. En toen bleef hij in de tempel. En zijn vader en moeder waren al op reis. En toen kwamen ze boos terug en ze zeggen, waar was je nou? Ja, Christus Jezus was in de tempel.
En hij zegt, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dan heb je in één keer wrijving. In het meest heilige gezin, zouden wij zeggen. Ja, ja, dan krijg je wrijving. En Jezus heeft geworsteld in de hof met de wil van zijn vader. Kon hij het maar moeilijk mee eens worden. En hij had de beste vader die hij zich maar wensen kon. Maar hij vond het toch moeilijk om te gehoorzamen aan de wil van zijn hemelse vader. Zo moeilijk kan het dus zijn. En Jezus heeft ook moeite gehad met het gezag van de kerk. Hij had het makkelijk bij de hoeren en de tollenaars. En hij had het moeilijk met degenen die over hem gesteld waren. De farizeeërs, de schriftgeleerders, de kerkraad van Jeruzalem. Hij heeft er echt moeilijk mee gehad. Hij heeft ze bekritiseerd, maar hij heeft ze altijd wel gerespecteerd. En ook Christus en trouwens ook zijn volgelingen hebben het altijd moeilijk gehad met de overheid, met de regering. In de dagen van Jezus werd Israël overheerst door het Romeinse Rijk, dat was moeilijk. En later werd de kerk vervolgd van overheidswegen en dat was nog moeilijker. En toch is het altijd geweest, geef de keizer wat des keizers is. Voor zover het enigszins kan en het niet indruist tegen Gods geboden, eer uw vader en uw moeder. Dus dat is het wat het van de kinderen vraagt. Dat is wat, hè? En hier houdt de catechismus op. En ik meen op grond van de schrift daar nog iets aan toe te moeten voegen in de derde gedachte. Want dit gaat over degenen die onder het gezag staan van anderen. En die worden opgeroepen om degenen die boven hen gesteld zijn te eren. Maar als ik het andere er niet bij zeg, namelijk dat degenen die boven ze gesteld zijn eerbied waardig moeten zijn voor degenen die onder hen gesteld zijn, dan gaat het volgens mij mis. Dan wordt het vijfde gebod een stok om mee te slaan voor gezagsdragers die hun rol niet verstaan. Wat vraagt het vijfde gebod van ons als degenen die over een ander gesteld zijn? Wat vraagt dit gebod van leraren, van overheden, van dominees en ouderlingen en diakenen en van vaders en moeders? Wel, wij zijn ertoe geroepen om, ik zal een aantal dingen noemen. We zijn ertoe geroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor degenen die onder ons gesteld zijn. Als een man in zijn gezin, als die een vrouw mag hebben, als die niet de verantwoordelijkheid neemt om leiding te geven aan zijn gezin, dan verstaat een man zijn taak niet. En hij moet dat doen, want anders maakt hij het zijn vrouw heel moeilijk om hem te eren. Als een werkgever zijn werknemers uitknijpt, als die moeilijk doet over vakantiedagen, als die ze nooit eens wat gunt, wat doet een werkgever dan? Dan maakt hij het zijn werknemers moeilijk om zijn of haar gezag te aanvaarden. En dat gaat niet goed. Daarmee gehoorzaamt hij of zij niet aan zijn roeping. Het is je roeping om een goede werkgever. Als de Heer je die positie gegeven heeft, zorg er dan voor dat je een goede werkgever bent. Want je bent net zo goed christen als iemand die een ondergeschikte plaats heeft. Dus als je het doet, doe het dan goed. En als we dan weer komen in de kring van het gezin, ja, je kan wel tegen je kinderen zeggen, je moet je vader en je moeder eren, maar als je het zo moeilijk maakt, waar ben je dan mee bezig? Er zijn vaders en moeders die het hun kinderen zo goed als onmogelijk maken om van, die het hun kinderen zo goed als onmogelijk maken om van hen te houden.
verwacht je dan van je kinderen? Zij moeten precies doen wat jij vindt dat er gebeuren moet. Maar sta je ook voor ze klaar? Dat is jouw taak. Vader, moeder. Ben jij er voor ze? Grootouders, zijn jullie er voor je kleinkinderen? Neem je er tijd voor? Neem je de rust om gewoon eens met ze te spreken? Misschien ook eens wat geestelijks aan de orde te stellen? Kun je eerlijk in de spiegel kijken en zeggen, ik ben een goede grootvader voor mijn kleinkinderen? Grootmoeders, ik ben een goede grootmoeder. Kun je het eerlijk zeggen? Want dan gaat het natuurlijk niet, dan gaat het er niet om dat je ze vol stopt met snoep. En dat je altijd leuke dingen met ze doet. Dat is het niet. Dat is het echt niet. Ben je een goede grootmoeder voor je kleinkinderen? En vaders en moeders. Dat is moeilijk hoor. Dit snijdt ook in mijn eigen vlees. Maar ben je er voor je kinderen? Zijn we druk, hè? Het is nodig ook, want de huur moet betaald en de hypotheek moet betaald. En als het gaat om hun schoolkeuze, dan ben je nog wel bereid om heel wat scholen langs te gaan of universiteiten. En dan als je ze nog meekrijgt hoor, want soms dan doen ze het zelf allemaal, maar dan ga je nog wel met ze mee en dan ben je er voor ze, ja. Ben je er ook voor ze? Is er die mate van vertrouwen dat je ook echt met hen spreken kunt over wat ze bezighoudt? En waar zij misschien wakker van liggen. En waar zij vragen bij hebben. Is die vertrouwelijkheid er? Want u bent degene die ervoor moet zorgen dat die vertrouwelijkheid er is. En anders verstaat u uw rol niet als vader of als moeder. Nogmaals, dit snijdt mezelf ook in het vlees. Maar het is je roeping. Om het volgende geslacht groot te brengen. In de vrezen des Heren. En daar hebben ze jou bij nodig. Niet alleen door ervoor te zorgen dat er een huis is om in te wonen. En dat ze een OV-kaart hebben om maar wat te noemen. Of een fiets. Of dat ze genoeg te eten hebben. Dat geloof ik allemaal wel. Maar ze hebben u nodig. Zo goed als een leraar. Een kleine vergelijking. Zo goed als een leraar alleen een goede leraar kan zijn als die zijn klas kent. En een catecheet alleen een goede catecheet kan zijn als die zijn catechisanten kent. Zo kan een vader of een moeder alleen een goede vader of moeder zijn als die zijn kinderen kent. Ik heb er thuis 5. Ze lijken allemaal in zekere zin op vader en moeder, maar ze zijn ook alle 5 anders. Hè? En als u er een paar hebt, dan weet u daar ook van. En ze hebben allemaal wat anders nodig en u moet weten wat dat is. Het is wat. Ik heb zelfs nog meer op mijn briefje staan hoor. Houd ook je kinderen hoog. Paulus die zegt, wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods. Houd je kinderen hoog. Vaders en moeders, ik snap wel dat ze het bloed onder je nagels vandaan halen. En dat kinderen zijn hinderen, zei een dichter vroeger. En dat zijn ze. Wat wij niet moeten doen, is onze kinderen kleineren. U kunt dat. Want u hebt daar de taal voor. U hebt daar het lichaam voor. Want u bent groter en sterker. Het is heel verleidelijk om je macht even te laten gelden, zodat zij hun mond eens even houden. En daar zijn wij niet toe geroepen. Houd je kinderen hoog. Er zijn er genoeg die 20, 25, 30 jaar oud zijn.
en elke week naar de psycholoog moeten om wat er mis is gegaan in hun kindertijd. En vaak hebben vader en moeder daar echt iets verkeerds gedaan of iets laten liggen. En soms is dat echt uit onmacht, maar soms is het ook willens en wetens. Het valt niet mee, hè, om een goede vader of moeder te zijn. Ik wil hier ook niet mee afsluiten. Want nou voelen we het allemaal, hè? Dat het niet is wat het wezen moet, toch? Anders doe ik het niet goed. Volgens mij voelen we allemaal dat we hier iets laten liggen. Kinderschuld ten opzichte van vader en moeder. En opvoedschuld van vaders en moeders ten opzichte van hun kinderen. Wat? We zijn eigenlijk ook maar bedroevend stel mensen bij elkaar, hè, wat dit aangaat. Ja. Het kan beter. En elk stapje dat u zet is winst. Als kind ten opzichte van je ouders. En als ouders ten opzichte van je kinderen. Elk stapje is winst. Maar ik wil u ook iets anders zeggen. En daar ga ik de preek mee afsluiten. Er is vergeving der zonden. En dat geldt ook voor de zonden tegen het vijfde gebod. Gelooft u dat? Er is vergeving der zonden ook voor de zonden tegen het vijfde gebod. Er is geen zonde zo groot of hij kan vergeven worden. Het is helaas zo dat sommige kinderen hun ouders nooit vergeven kunnen voor wat ze hebben gedaan. En helaas, het is ook zo, dat is even verdrietig, dat kinderen soms dingen doen die hun ouders ze nooit kunnen vergeven. Maar ik lees in Gods woord dat er vergeving is bij hem vandaan. En als er berouw is, voelt u het. Als er berouw is, als je zegt, God, had ik het nou beter gedaan. Ik ben een mislukte vader, ik ben een mislukte moeder. God, had ik nou maar een beter kind geweest voor mijn ouders en nou heb ik ze niet meer, dan kan ik het niet meer overdoen. Dan lees ik in de Bijbel dat wie daar berouw over heeft en de zonden beleidt en ze laat, dat die barmhartigheid mag verwachten van de hemel. En dan kan het nog een weg zijn van 40 jaar om het goed te krijgen met je kinderen of om het goed te krijgen met je ouders. Maar als er berouw is en er is een schuldbelijdenis ten opzichte van hem en ten opzichte van die ander, dan is er een weg. En die weg heet genade. Er is één zoon die heeft willen doen wat jij als zoon of dochter nooit hebt kunnen waarmaken. In volstrekte gehoorzaamheid aan het vijfde gebod heeft hij zijn leven geleefd. Dat is Jezus Christus. En dat mag moed scheppen. Voor alle zondaren tegen het vijfde gebod. Maar ik lees ook van een vader. En ik weet van een vader. Die vanuit een onbegrijpelijke vaderliefde. Zelfs zijn meest verloren zonen en dochters. Een eeuwig thuis wil geven. Er zijn er al veel aangekomen daar. In dat vaderhuis met de vele woningen. En weet u, ze hebben allemaal gezondigd tegen het vijfde gebod. Allemaal. De een meer, de ander minder. Allemaal. Toch zalig geworden. Niet op grond van wat zij hebben gedaan, maar op grond van wat Christus heeft gedaan. Laat dat dan de belofte zijn
Eer uw vader en uw moeder. Dat is nu een gebod. En dan zal het in vervulling gaan. Eer uw vader en uw moeder. Dat is de moeder de kerk en de vader de Heer zelf. Het geluid houdt ermee op. Gemeente, het is goed zo.

Gemeente, ik had gedacht om af te sluiten met het zingen van 6 en 9 van het eerste gezang, de berijming van de 10 geboden. Het 6e vers en het 9e vers.

Gemeente, ik zie dat het iets voor 16:30 is. Ik moet om 18:00 weer op de kansel staan in Katwijk. Mocht deze prediking aanleiding geven om nog even na te praten, dan heb ik daar nog wel een minuutje voor. En ik hoop straks via die kant het pand te verlaten. Dus als u nog behoefte hebt om even door te spreken, dat kan. Het is tere stof. Dan ben ik daar van harte toe bereid. En hoe dan ook, ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

Hallo en goedenavond. Welkom bij Wonderwijs, het kinderprogramma op de zondagavond van Urk FM. Ja, we kunnen weer lekker gaan zingen vanavond. Of liedjes voor elkaar aanvragen om elkaar te bemoedigen. Of misschien wel voor wat anders te feliciteren. Dat kan ook natuurlijk. In ieder geval zijn alle liedjes ter ere van hem. Onze God en onze Heer. Je kan ze doorgeven, de liedjes, via 0527-68-8910. Dat is sowieso voor de telefoon, maar ook voor de WhatsApp. En mailen wonderwijs@urkfm.nl. We gaan deze avond beginnen met Vaste Rots van Mijn Behoud.

Ja, en je kan ook weer meekijken vanavond via urkfm.nl. En dan druk je op dat live knopje en poep, dan komen wij in één keer in het beeld. En dan zwaaien we eventjes als je een verzoekje doet. En we vinden het nog leuker als je het verzoekje doet via de WhatsApp en er een fotootje bij van dat je een visje niet aan bakken bent of lekker aan de brood zit of wat dan ook. En dan draaien we je verzoekje meteen, dat beloof ik. Nou, onze vaste luisteraar, omaatje Dina van der Harst, heeft natuurlijk een verzoekje aangevraagd. Voor mijn lieve kleinkinderen Auke en Johanna, omdat ze zo lief zijn. Als je bidt, zal hij je geven.

Wie was er in de Bijbel heel dapper? Zelfs zo dapper dat hij het opnam tegen een reus. Ja, ik hoor het. David inderdaad. Sommigen hebben het meteen goed. En sommigen zouden nog aan het nadenken. Dat mag, want we mogen leren vanuit de Bijbel. We gaan het liedje draaien. Dapper als David van Ellie en Rickert. En dat doen we van Beb en Bessie Brands voor Jesse en Jonas Brands. Omdat ze zo ontzettend lief zijn.

Wat vind jij nou een ontzettend leuk liedje? Denk daar nou eens even over na. Nou, geef die even door aan ons. 0527-68-8910. En dat is ook gedaan voor Mathis Loosman. Hij vindt namelijk Is je deur nog op slot een ontzettend leuk liedje. En hij krijgt het aangeboden van Zijn Vader en Moeder.

Ja, misschien zat je vanmiddag wel in de poort en heb je ze allemaal gezongen. De 6 coupletten van Psalm 84. En daarnet ook weer bij ons op de radio gezongen door de kinderen van Urk. Ik denk in de schuilplaats, maar dat is een gokje van me. Beloofd is beloofd, dat zeg ik altijd. En dat doen we dus, want ik had gezegd, als je een fotootje stuurt, dan krijg je voorrang met je verzoekje. Ja, dat is gebeurd. Wij willen graag het liedje van de leeuw van Juda aanvragen, voor onze eigen Juda. Omdat hij zo lief is, van zijn va en moe. En zondag en avond, dan doen we altijd een rondje met de liedjes aan. Ja, wat is nou leuker dan dat? Lekker over de haven heen, met wonderwijs op de achtergrond.

Voor me staat een berichtje en daar staat bij Van Hendrik Post. En ik moest eerst denken, is dat niet de koster van de bron? En zit hij tegenwoordig dan in de Diakenbank? Maar daar had ik het dus mis. Dit is een andere Hendrik Post. Hij stuurt een berichtje en dat gaat over een kerkdienst voor anders begaafden. Een zogenaamde mozaïekdienst, maar die heet in de bron zoals klei in de hand van de pottenbakker. Die is 21 juni en voor zal gaan dominee Budding. Komt allen.

Vader in de hemel met een solo van Alicia Oost van Klein maar Dapper. Die mochten we draaien. Even kijken voor mijn lieve kleinkinderen en mijn drie achterkleinkinderen. Roelof, Tiede, Gerben en Jedi. Omdat jullie Bebe en oma zoveel van jullie houden. Ja, en daarvoor hadden we een afroep, zo stond het erbij, voor een anders begaafde dienst. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Ja, dan moeten we hem ook even gaan draaien natuurlijk. Dus bij deze.

Een WhatsAppje van Janske Kramer met een foto erbij, dus die gaan we meteen afhandelen. Graag een plaatje voor Renze, die prachtig op de foto staat in het Urkers, met galgen en al erbij. Iedere zondag is hij trouw aan het luisteren. En wat is nou een mooi lied waar hij van houdt? De rivier. Je krijgt het aangeboden van je moe.

Janneke en Elie. Die vragen een plaatje aan voor Emily en Dimara. We mogen gaan luisteren naar Jezus is de goede herder.

Nou, onze Renze wordt maar verwend vanavond, want ook je sunnieschooljuffrouw denkt aan je juf Ali. En die vraagt een psalm aan. Psalm 116. God heb ik lief.

Heb je nog een verzoekje? We hebben nog een paar plekjes zo vlak voor 8. Zo vlak voordat je naar bed toe moet. En het ik ga slapen op mag gaan zeggen. Dus wil je nog een verzoekje doen? Geef hem door. Telefonisch 0527 68 89 10. WhatsApp hetzelfde. Of even per mail. wonderwijs@urkfm.nl. Heren der heren. Koning der koningen. U wil ik eren. U wil ik lofzingen. Rots aller tijden, u bent mijn vesting, mijn vaste burcht bij wie ik schuil.

We krijgen lieve groetjes van Geert, Esmee, Lisa en Willem. En die willen een plaatje aanvragen voor onze Bebe. Want die is aankomende donderdag jarig. Ze willen graag horen, de Heer is in de hemel en die is volgens mij van Christian Verwoerd. Ja, dat is ook met een hoop rap en uptempo muziek. Hartstikke mooi, maar we gaan hem dit keer even niet draaien. We gaan namelijk draaien, laat de kinderen tot mij komen.

Nou, beetje bij beetje gaan we richting 8 uur. En dan is het echt bedjestijd. Maar tot die tijd hebben we in ieder geval nog Psalm 119 en wel de coupletten 3 en 53. En die mogen we draaien van vriendin Ali. Voor mijn vriendin, lieve vriendin, zelfs Henny van Maartentaal. Trien en Henny.

0: En dan zijn we alweer toe aan het laatste verzoekje van deze avond. Van Gert-Jan, Maddy en Riek. Omdat ze het zo'n mooi liedje vinden. En stiekem draai ik hem ook meteen nog eventjes voor Femke. Onze lieve dochter Femke. We willen graag een plaatje aanvragen voor onze lieve dochter. Omdat we zoveel van haar houden. En eigenlijk wilde ze is je deur nog op slot aanvragen van vader en moeder Post. Maar het is geworden Jona.
1: Op een dag zei God tegen Jona, luister goed.

dan zit het er alweer op. Ja, nou ja, we hebben lekker mogen zingen. We hebben elkaar mogen bemoedigen. En we hebben elkaar mogen feliciteren. Lekker in de auto sommigen. En de anderen hadden een andere leuke foto gestuurd in de Urkerdracht. Ja, we houden ervan. Voor nu is het bedjestijd. Ja, en morgen weer naar school. De laatste weken zo voor die zomervakantie. Ik ga slapen. Ik ben moe. Genacht, jullie.

Welkom bij Geestelijk op Verzoek. Wij hopen weer op twee mooie uren vol van liederen tot eer van zijn heilige naam. Heeft u een verzoek ter bemoediging of een felicitatie? Bel dan met 68 89 10. Ik herhaal 68 89 10. Mijn naam is Jannie Molenaar en we beginnen deze avond met Abba Vader. Volgende week zondag vieren wij weer Vaderdag. Ik moest hierbij denken aan Romeinen 8, waar staat dat wij door Gods geest onze grote God en zaligmaker Vader mogen noemen. Een vader in de Bijbel is diegene die een erfenis nalaat. En wat voor een erfenis? Wat hebben wij ontvangen van deze Vader, van onze Heer Jezus Christus? Wij zijn mede-erfgenamen van Christus. Alles wat Christus heeft ontvangen op grond van zijn geloof, hebben wij ook ontvangen op grond van geloof in Hem. En ik ga u vanavond door de liederen eens meenemen naar deze onuitsprekelijke rijkdommen die wij hebben ontvangen van onze Abba Vader.

Ja, en deze geest getuigt met onze geest dat wij zonen God zijn. En indien wij zonen zijn, zo zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Het volgende lied is van Lub en Inkien Snoek. En ze vragen dit aan voor Dirkje ten Dulk en voor Gerrit ten Vries, omdat ze afgelopen week jarig zijn geweest. En ze vragen voor jullie aan: Eenmaal zal de hemel zingen.

Ja, eenmaal zal de hemel zingen. En dan zegt Efeze 2 vers 6. En hij heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Dat gebeurt niet straks, maar God ziet ons nu al geplaatst in de hemel.

Ja, deze psalm was bestemd voor dominee en mevrouw Bos van de Hofstee. En deze psalm waar zo mooi gezongen werd, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En een van die zegeningen is dat de dood haar macht over ons die geloven heeft verloren. Neven en nichten Korf vragen voor Ditty en de kinderen, voor Jan en Nanny en de kinderen, Heer, ik kom tot u aan.

Ja, het lied zei, zie mij voor u staan, zondig en onrein. Maar wat zo mooi is bij de Heere, u kunt pas voor hem gaan staan, als hij u ziet, heilig en onberispelijk, zegt Efeze 1, vers 4. Henria en de kinderen en vader Soer, Tini en de kinderen krijgen een toekomst vol van hoop aangeboden.

Ja, als je dat allemaal opzoekt, wat je allemaal hebt ontvangen in Christus Jezus onze Here. 2 Petrus 1 vers 4 zegt dan dat wij zelfs de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Bedenkt u dit eens vanavond. De goddelijke natuur deelachtig. De familiepost vraagt voor de familie Blom en voor Ditta en de kinderen, daar ruist langs de wolken aan.

Ja, en dan zegt Efeze 1 vers 3 dat wij gezegend zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld. Wij zijn dus uitverkoren, maar niet op grond van ons, maar hier staat elke keer achter, in hem. Hij was bij God de uitverkorene en wie in hem gelooft, krijgt daardoor deel aan zijn uitverkiezing. Dus er is geen uitverkiezingsleer bij God, de een wel en de ander niet. Nee, hij is de uitverkorene en wie op hem vertrouwt, is daardoor ook uitverkoren. Het is alles uit hem. Klaas van der Meer en de kinderen krijgen de avondzang aangeboden.

Ja, en dan zegt Gods woord dat wij belijden: één Here, één geloof, één doop. En die doop gaat niet over de waterdoop, maar dat gaat over de doop in geest. Onze wedergeboorte dus. Mintje Zwaan en de kinderen en Jenny van Meindert krijgen aangeboden: neem Heer mijn beide handen.

Ja, en wij als gelovigen zijn tot prijs zijn redelijkheid. De broers en zussen Korf vragen voor Jan van onze zijd, voor Nelly van onze lub en Tjeerd en zijn twee dochters. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.

Ja, wat geweldig. Daar word ik stil van. Dat zijn naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. Het team van Urkeven wenst Hendrik en Marretje Verhoef met het mooie lied Als Ik Maar Weet nog een fijne avond toe.

Ja, en dan zegt 2 Korinthe 5 dat wij in hem volmaakt zijn. Een nieuwe schepping. Hilde, wij hopen dat je morgen weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. En je krijgt namens de Bijbelstudie het mooie lied aangeboden. Wat de toekomst brengen mogen.

En dan zijn wij als gelovigen verzegeld met Gods geest. Niets kan ons meer scheiden van zijn liefde. Harmke Snijder vraagt voor haar buurvrouw Jannie als geen nood gezeten aan.

Ja, ik vergeet jullie niet hoor, Rins en Tamara en zoveel anderen. Jullie krijgen als het treffpunt van mij aangeboden een toekomst vol van hoop.

Ja, en zoals ik al zei, zijn wij nu al geplaatst in de hemel. En vanuit daar mogen wij onze positie weten. Het volgende lied is voor Klaas Schort en je krijgt aangeboden een haven van rust.

nieuwe schepping geworden. Eerst waren wij in de eerste Adam geschapen, maar nu door wedergeboorte in de laatste Adam, dus in Christus Jezus geschapen. De familie Brans vraagt voor de familie Korf: ik wil u danken aan.

Ja, en dan zegt Romeinen 5 vers 1 dat wij vrede met God hebben. De familiebakker van de Zandplaat vraagt voor jullie post, want hij is donderdag jarig, dat zeer en zeer

Ja, en dan zijn wij gerechtvaardigd, zegt Romeinen 5, vers 1, op grond van geloof in hem. Het volgende lied is het Levensschip en dit wordt aangevraagd voor alle luisteraars

dan zijn wij huisgenoten van God. De kleinkinderen vragen voor een bijbe en bijsroomkus, Psalm 121 aan.

Stefan Haakman vraagt voor zijn moeder Diewertje Haakman uit Opperdoes ter bemoediging Psalm 84 aan.

En dan zegt Efeze 5 vers 10, dat wij kunnen beproeven wat de Heere wel behaaglijk is. En wat de Heere wel behaaglijk is, dat is dat wij zijn woord serieus nemen. Dat wij onze positie die wij hebben ontvangen in Christus Jezus met eer zouden dragen. Voor alle zieken en rouwdragenden, Psalm 23.

Ja, en dan mogen wij weten dat wij een ogenpriester hebben die ons reinigt, die ons heiligt en die ons bekwaam maakt om de levende God te kunnen dienen. Renze Kramer, jij vraagt voor je tante Jannie en je nicht Klasina, die 50 jaar is geworden, wat de toekomst brengen mogen aan.

en dan zijn we alweer aan het einde gekomen. En ook voor mij het einde van dit seizoen. En ik hoop u in gezondheid weer te ontmoeten. En dan wil ik afsluiten met Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Want gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Ja, daar mogen wij, blij en opgewekt, de zomervakantie mee binnengaan, deze dingen overdenkend.

Goedenavond, van harte welkom. Organist Gerwin van der Plaats opent het Gouden Uurtje met improvisatie over Psalm 146. Prijst de Heer met blijde galmen. Het is een opname vanuit de Bovenkerk in Kampen.

Niet alleen is Gerwin een veelgevraagde organist, maar ook een gewaardeerde dirigent. In 2009 werd hij benoemd tot dirigent van het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden als opvolger van Klaas-Jan Mulder. Van dit koor gaan we luisteren naar het lied O Liefde Gods, oneindig groot.

pianist Jan Veen en organist Martin Mans vervolgen met het symfonisch gedicht De Hymne uit Finlandia van de Finse componist Jean Sibelius.

Van dit instrumentaal werk gaan we naar een prachtig koorwerk uit de Slavische rites. Otce Nas, onze vader. U hoort het Utrechts Byzantijns Koor.

Wijlen Simon Pluister schreef een prachtige bewerking over Psalm 137 voor het Urker Mannenkoor, genaamd Superflumina Babylons. Aan Babelstromen zaten wij gevangen. Daar weenden wij van weemoed en verlangen. Wij treurden om Jeruzalem. Wie ver van Sion leeft, is zonder vrede.

De Boys of King's College Choir, Cambridge, gaat verder met Alleluia van César Franck. De goedheid van de Heer is mijn kracht. Zijn goedheid is de grond van mijn vertrouwen. Halleluja.

Het volgende koorwerk is Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré. Het werk is geschreven voor gemengd koor en orgel. Woord gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop, eeuwig licht van hemel en aarde. Spreid het vuur van uw machtige genade over ons uit, zodat de hel vlucht op het horen van uw stem.

Na deze prachtige koormuziek gaan we naar een koraal voorspel. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Piet van Egmond op het orgel van de Grote Kerk in Dordrecht.

De bariton Lucas Kramer zingt samen met het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria, onder leiding van Jaap Kramer, het Panis Angelicus van César Franck. Brood van de engelen wordt het brood van mensen. O, groot wonder, dienaren, arm en nederig, nuttigen hun Heer.

Organist Evert van der Veen besluit het programma met fantasie over Psalm 149. Komt van de cd Hollandse Koraalkunst.

Dat was tot besluit Fantasie over Psalm 149. Gespeeld door organist Evert van der Veen op het orgel van de Bovenkerk in Kampen. Morgenavond rond 22 uur volgt de herhaling van dit programma. De techniek werd verzorgd door Klaas Hendrik Romkes. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Graag tot volgende week. Tot dan. Goedenavond.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.